0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. En het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo'olewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese sonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de sonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakt de overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.
1: Wij zijn erbij.
0: Studio Alphen.

0: Studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jaro.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. En zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

Studio Alphen.

0: dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant PN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood.

0: van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer: in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Komt Roze Zaterdag naar Alphen aan de Rijn? Dat is een beetje de vraag die er wordt gesteld op dit moment. Een poging in 2019 leefde een voorlopig niet op. Dat is het antwoord wat er toen de tijd werd geroepen. Ja, pro Alphen aan de Rijn die wil dat het college nu gaat onderzoeken of de gemeente zich alsnog kandidaat kan gaan stellen. En daarom hebben ze artikel 40 vragen gesteld. We spreken hierover met raadslid Rebecca Sterk van pro Alphen aan de Rijn. Rebecca, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, even om het toch uit te leggen. Artikel 40 vragen. Ik hoorde daar net Mark Heemskerk ook over spreken. Die we belden over de hondenbelasting. Maar zijn dat dan vragen om iets te onderzoeken, zeg maar?
2: Nou, niet zozeer om het echt al direct te laten onderzoeken, maar meer omdat wij als raadsleden informatie kunnen opvragen. Van, hè, hoe zit je erin? Hoe zitten we er politiek in? Hoe kijkt het college daarnaar? En ook natuurlijk wat technische informatie van hoeveel zou het iets kosten? Of hè, wat zijn de cijfers hierachter? Dat is vooral een middel dat wij als raadsleden net wat meer informatie kunnen ophalen.
1: Ja, precies.
2: Voordat we dan echt een voorstel zouden kunnen doen, bijvoorbeeld.
1: Ja, wel belangrijk natuurlijk dat dat kan. Maar dat heet dan artikel 40 vragen. Ja, voor de gewone burger, die begrijpt daar vaak niks van. Die denkt, ja, dat zijn het zoveelste artikel. Duidelijk, dat is belangrijk. Ook belangrijk binnen eigenlijk het onderzoek wat jullie willen laten doen. Samen met Ayla Covington hebben jullie ervoor gezorgd dat er vragen zijn gesteld om Roze Zaterdag naar Alphen aan de Rijn te halen. Even toch nog, wat is Roze Zaterdag precies?
2: Roze Zaterdag is de oudste Pride-viering van Nederland. Sinds de jaren 70 wordt van ouder in een van de laatste zaterdagen van juni wordt er ontzettend een mooie Pride-tocht georganiseerd. Om dus echt aandacht te vragen en steun te geven aan de LHBTIQ+ gemeenschap. En dat roleert elk jaar in een andere gemeente. En Stichting Roze Zaterdag in Nederland is ervoor verantwoordelijk om ieder jaar een nieuwe gastgemeente daarvoor te benoemen. En dan wordt daar een ontzettend mooi feest opgetuigd.
1: Ja, en jullie vinden dan dat Alphen aan de Rijn zich daar kandidaat voor zou moeten stellen. Maar hoe zou dat er dan uitzien? Komen er dan een soort van gondelvaart, zoals we dat kennen met de jaarmarkt, maar dan door de Rijn en dan op Roze Zaterdag?

0: Iedere gemeente geeft er zijn eigen draai aan. Okay. En dat is dus ook het ontzettende leuke hiervan. Iedere gemeente doet het op een hele andere manier. Wij hebben nu voornamelijk gevraagd van, hey, hoe zitten we er nu in? Hoe zitten we in de wedstrijd? Vinden we het iets om over na te denken? Dus echt een plan, dat ligt er natuurlijk niet. Zelf denk ik, ja, we hebben een ontzettend mooi kanaal waar we gebruik van kunnen maken. Dat zou natuurlijk ontzettend mooi zijn. Maar dat is echt iets voor een volgende fase om na te denken hoe je dat eruit wil laten zien.
1: Ja, exact.
0: Maar je kan je er wel iets bij voorstellen natuurlijk, hè, wat ontzettend mooi hier zou zijn.
1: Nou, ik kan me daar genoeg bij voorstellen inderdaad. Het vraagt me natuurlijk ook af, ja, hoe gaat dat dan georganiseerd worden? Maar het belangrijkste eerst is dat haalbaarheidsonderzoek en wat het gaat kosten en dat soort zaken. Die vraag hebben jullie dan ook gesteld. Maar waarom moet Alphen aan de Rijn dit dan gaan doen volgens jullie?
0: Nou, Alphen aan de Rijn heeft het nog niet eerder gedaan. En als je kijkt naar wat per gemeente er al hebben meegedaan, denk ik, nou, Alphen aan de Rijn past ontzettend mooi in dat rijtje, dat sowieso. We zijn een regenbooggemeente namelijk. En willen daar ook meer voor uitdragen. Een aantal weken geleden ook richting het Rijk aangegeven, we willen hier meer op doen. Geven ons er ook wel wat vanuit het Rijk wat meer middelen voor. Maar daarnaast ook, je ziet gewoon dat een paar weken terug zijn de nieuwe discriminatiecijfers weer gepresenteerd. Ja, je ziet gewoon dat het niet de goede kant op gaat. Nee. En dus niet alleen maar discriminatie voor geaardheid, maar ook andere achtergronden. Maar ook dat is er gewoon echt wel onderdeel van. Je ziet dat we wel wat meer richting betere acceptatie en minder discriminatie op dit punt mogen gaan. Ja, en een Roze Zaterdag zou daar natuurlijk aan kunnen bijdragen. En dat is een vraag die uitstaat, hoeft natuurlijk niet de enige oplossing daarvoor te zijn. Maar het zou misschien een leuk feestje zijn.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren. One more.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. En ook internationale treinen hadden daar last van. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek. De erfbelasting staat vaak ter discussie en meningen erover zijn verdeeld. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Op het WK voetbal hebben Spanje en België zich geplaatst voor de kwartfinales. Spanje won met 1-0 van Portugal en de Rode Duivels versloegen de Verenigde Staten met 4-1. Het weer, in de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden opnieuw kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De hondenbelasting willen we het over hebben. De gemeente Alphen aan de Rijn heeft inmiddels zo'n ruim 12.000 adressen bezocht om te controleren of hondenbezitters netjes hun belasting betalen. Dat leverde meer dan 300 nieuwe aanmeldingen op. Volgens de gemeente is dat niet nodig om eerlijke belasting te innen en voorzieningen voor. Is het juist nodig om eerlijke belasting te innen en voorzieningen voor honden, zoals uitlaatplaatsen en afvalbakken, te bekostigen? Maar de controles die kosten natuurlijk ook geld en inzet. Dus de vraag is dan ook: wegen de opbrengsten eigenlijk wel op tegen de kosten? En is deze vorm van handhaving nog wel van deze tijd? Juist nu steeds meer gemeentes besluiten om dit niet meer te handhaven, om dit niet meer te gaan doen. Daarover gaan we in gesprek met de VVD-raadslid in Alphen aan de Rijn. Mark Heemskerk is dat. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waarom wil je het college van burgemeester en wethouders, het college van BMW, vragen of dat zeg maar de kosten tegen de baten op wordt gewogen? Is het niet gewoon beleid van de gemeente?
2: Het is inderdaad, zoals eigenlijk momenteel huidig beleid, dat het college actief controles uitvoert om bij de mensen langs te gaan. Om te controleren of er honden aanwezig zijn op het adres. En om daarbij te kijken of deze honden ook zijn aangemeld. Zoals je ook al aangeeft, is inmiddels steeds minder gemeentes. De hondenbelasting, de heffing die daar plaatsvindt. Momenteel in 26 was het 100, of is het, zijn het 106 gemeentes van de 342 gemeentes waarbij de hondenbelastingheffing momenteel plaatsvindt. Ja. Dus vandaar dat wij ook, althans dat ik namens de fractie van de VVD en Alphen aan de Rijn daarover artikel 40 vragen heb gesteld aan het college. Om inderdaad ook inzicht te maken, wat zijn de kosten die betrekking hebben met de controles? En hoeveel honden zijn er dan in totaal daarin gevonden en hebben zich aangemeld?
1: Ja, is dat dan ook om dat inzichtelijk te krijgen, omdat eigenlijk die hondenbelasting een beetje pietluttig is en omdat je het ook wil afschaffen? Is dat een beetje de doelstelling eigenlijk vanuit de VVD?
2: Zijn wij als fractie van mening, zoals het ook in ons verkiezingsprogramma stond, dat het op termijn een doel voor ons is om de discussie op gang te brengen omtrent de hondenbelasting en de heffing daarop. En ook waarbij het uiteraard dan weer niet zo mag zijn dat er dan één op één de OZB weer wordt verhoogd. Daar staan wij uiteraard ook niet om te springen.
1: Nee, want dat is dan inderdaad de vraag. Want hoe moeten die, onder andere die voorzieningen, hè, voor honden, zoals die poepzakjes en de afvalbak en dat soort dingen, hoe moeten die dan bekostigd worden volgens jullie?
2: Ja, het is natuurlijk niet zo dat de afvalbakken die binnen de gemeente worden geplaatst, puur en alleen worden gebruikt voor de hondenbelasting. Voor de honden.
1: Vanuit die hondenbelasting,
2: De hondenbelasting, kijk, wij weten niet één op één wat nu de besteding is van de hondenbelastingopbrengst. Dat hebben we ook nu gevraagd om dat inzichtelijk te maken. Waarbij de afvalbakken worden natuurlijk voor meer afvalstromen gebruikt. En waarbij het dan niet proportioneel is om alleen de hondenbezitters daarvoor te laten betalen. Zeg maar, voor eigenlijk het algemene ophalen van afval in de openbare ruimtes.
1: Nee, precies. Dus eigenlijk vraag je daarnaast gewoon ook aandacht voor de besteding van het geld. Want dat moet dan wel gaan naar hondenspeelplekken enzovoorts, maar niet per se naar die afvalbakken en dat soort dingen. Want dat moet eigenlijk gewoon de gemeente betalen in zover.
2: Nou, per saldo is natuurlijk alles, wordt alles vanuit de gemeente betaald. En is natuurlijk de vraag, hoe wordt de bekostiging daarbij betaald? En vanuit welke pot komt dat? En wie betaalt dat? Het is natuurlijk ook zo dat het hondenveld zijn we bij de hefbrug. Mm-hmm. Die is natuurlijk in juli, of ergens medio 25, is die gesloten. Er was altijd gezegd, dan komt een nieuw soort gelijk hondenveld. Die is er ook nog niet. Dus daarbij zie je ook wel dat de voorzieningen voor de hondenbezitters, die daar ook niet optimaal voor zijn.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super.

0: super mooi uit.
1: Dus jij zegt dat hij keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
3: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
3: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
3: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
3: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
3: Vacature@studioalve.nl.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Hele goedemorgen. 1 minuut over 7, we gaan zo beginnen aan de dinsdagochtendshow. Eerst het nieuws, de NOS.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
10: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
9: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
11: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit.
9: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: En van de Belgen gaan we over naar de studio waar Richard Harman zit met het nieuws uit de regio. En ik knipt het licht niet uit, maar het licht knipt hij aan. Zoiets,
12: ja.
8: Slechte Belg is dat. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag het rijbewijs ingenomen van een automobilist die met hoge snelheid over de N11 bij Hazenswoude Rijndijk reed. Agenten maten na correctie een snelheid van 196 km per uur. De bestuurder werd aan de kant gezet en kon geen verklaring geven voor zijn rijgedrag. Mantelzorgers in Alphen aan den Rijn kunnen tot en met 30 september het mantelzorgcompliment aanvragen. Volwassen mantelzorgers ontvangen maximaal €200 en kinderen tot en met 15 jaar een cadeaubon. Nieuw dit jaar is een geldbedrag voor jong mantelzorgers van 16 tot en met 24 jaar. De waardering wordt rond de dag van de mantelzorg uitgekeerd. Samen Kagen-Brasum, CDA, D66 en Pro vormen definitief de nieuwe coalitie in Kagen-Brasum. Gisteravond werden de vier wethouders geïnstalleerd. In het gezamenlijke koersdocument staan plannen voor meer betaalbare woningen, lagere snelheden in de dorpen en een kinderburgemeester en jongerenadviesraad. Ook kiest de coalitie voor kleinere windturbines in plaats van de zeer hoge windmolens die de provincie voorstelt. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het is al vroeg druk op de wegen, ook hier in de regio. Op zich vrij druk. 5 meldingen in totaal, 24 kilometer en een totale vertragingstijd van meer dan een half uur. Ik krijg voor mij de langste, dat zijn die van 5 minuten of langer, om te beginnen op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het vast tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Er staat op dit moment 8 minuten, de vertraging is 6 kilometer. De A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, vertraging 6 minuten. De andere kant op, Gouda richting Hoek van Holland, op diezelfde A20 tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Daar zijn wegwerkzaamheden, zoals gisteren ook. 10 minuten staat er en dat over 6 kilometer. Hoe is het op het spoor, Ries?
12: Ja, werkzaamheden zorgen ervoor dat er minder sprinters rijden tussen Woerden en Leiden Centraal. Dit levert een extra reistijd op van 15 minuten. En dat duurt allemaal tot donderdag 2 uur 's nachts.
8: Oh, oké. Okay. Ja. Succes als je met de trein moet. En gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om jouw route te checken.
0: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoorriemen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
1: Welkom.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 7 over 7. Goedemorgen en van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Dinsdag 7 juli 2026. Een mooie datum vandaag, 7-6-26. En dat 7 over 7.
1: Nou, maak er maar 7-7-26 van.
0: Oh ja, 7-7-26 en dan 7 over 7. Ja, het wordt nog mooier, moet je nagaan.
1: Je hebt nog een maand langer doorwerken, geloof ik, voordat je vakantie hebt.
0: Nou, het is wel nodig. Goedemorgen, Ries.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik ben blij dat het binnenkort vakantie is. Maar dat is ook gewoon omdat je weet lange tijd dat je toe bent aan vakantie. En dat je zin hebt in vakantie en dat die vakantie eraan zit te komen. Alleen ja, de vraag is wanneer. Nou ja, voor ons is dat zeer binnenkort en daar zijn we blij mee. Want ja, ieder mens is blij met vakantie. We hebben gisteren ook geleerd, 2 weken vakantie, dat heb je echt nodig om ervoor te zorgen dat je ook een beetje uitrust. Dus we gaan er even ook een tijdje tussenuit met de ochtendshow om ook echt een beetje vakantie te houden. Maar daarna zouden we weer helemaal opgeleid moeten zijn voor... Opgeladen moeten zijn voor het nieuwe seizoen. Ja, je hoort het aan alles. Het is ongelooflijk. En maar goed, altijd lastig dinsdag. Zo is het ook natuurlijk. 7 juli 2026 vandaag. Ja, Ries, ik denk dat het woord van de dag dat vandaag gerechtigheid is.
1: De Belgen hebben Belgen verslagen, zeggen we dan maar.
0: Wat hebben ze verslagen?
1: De Belgen hebben Belgen verslagen.
0: De Belgen hebben de Belgen verslagen.
1: Nee, de Belgen hebben Belgen verslagen.
0: Belgen. Oh, Belgen. Ja. De spits van Amerika. Ja,
1: dat is wel grappig zo.
0: Het ding is, kijk, gisteren hebben wij hier de discussie natuurlijk gehad van joh, waar blijkt nou uit dat die Trump zich daar heeft mee bemoeid, ja, zeg maar, met het seponeren van die rode kaart.
1: Uit Trump zelf.
0: Wat zei je?
1: Uit Trump zelf.
0: Nee, ja, dat scheen vanmiddag inderdaad, want ochtends was dat nog niet allemaal bekend. Maar uiteindelijk kwam hij zelf met de verlossing eigenlijk.
2: Well, if I took, we take Messi out. Look, he ran into somebody. Or we took... Ronaldo, you bunked into somebody. We're going to take you out of a game. He's great. Well, Harry Kane, we're going to take you out of the game, Harry, because you happen to hit somebody a little bit harder than you can't do that. To red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up. Okay, your best player is not going to play next week or in the next game. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible. These were two great athletes that got tangled up, and this referee who is a little bit suspect.
1: Ja. Jezus, zeg, kan iemand die man alsjeblieft een kindersurprise aangeven? Is hij weer een paar uurtjes zoet? Echt, serieus.
0: Het is ongelooflijk wat voor ons in die allemaal uitkraamt. Hè? Het is,
1: mijn god.
0: Kijk, gisteren zei je enigszins onterecht dat Amerika echt geen voetballand is. En dat heeft te maken met een beetje de ouderwetse gedachte dat Amerika heel erg van de soccer is. Hè? Nee, niet van de soccer,
1: American
0: voetbal. Maar je merkt langzamerhand dat Amerika echt wel een wat meer voetballand aan het worden is. Zeker ook met de grote sterren die in Amerika hebben gevoetbald. Waaronder natuurlijk een Lionel Messi tegenwoordig. Een Luis Suarez. David Beckham hebben we voorheen al gehad. We hebben Zlatan Ibrahimovic gehad. Er zijn echt wel grote voetballers uiteindelijk naar Amerika gegaan om daar verder te voetballen. Lewandowski. Die spits die zeggen toch ooit. Ja, die Poolse spits die speelt tegenwoordig ook in Amerika. Althans vanaf komend seizoen. Maar dat een Donald Trump niks met voetbal heeft, ja, daar ben ik het volledig met je mee eens, Ries. Dat hij dan roept, red card. Ik wist niet eens wat de rode kaart was.
1: Nee, maar in mij zat...
0: Terwijl die met de rode kaart voor Infantino stond tijdens de
1: precies,
0: presentatie.
1: Ja, dat wilde ik net zeggen. In mei was dat nog.
0: Die man is echt ongelooflijk.
1: Ja, ik zeg wel, geeft die man gewoon lekker een speeltje. Dan is hij weer een paar uurtjes zoet. Dan hebben we weer geen last van hem.
0: Niet alleen wij hadden de discussie natuurlijk. Heel de wereld had er een discussie over. De KNVB heeft zich ook al geschaard eigenlijk bij een soort van protest vanuit de UEFA. De voetbalcup, de wereldcup, de wereldbeker, het WK voetbal. Er wordt georganiseerd door de FIFA. Ja. Dat is de grote internationale voetbalbond. En dan heb je ook nog de UEFA. En de UEFA is de Europese voetbalbond, waar onder andere de grote Europese competities zoals de Champions League en zo in plaatsvinden. Samen hebben ze eigenlijk een soort van protestactie getekend, waarin vragen stellen over hoe dit nou precies gaat. Dus er is er ook een persconferentie geweest waarin Infantino, de baas van de FIFA, is ondervraagd door de journalisten, waarin meerdere dingen aan de kaart werden gesteld, aan de kaak werden gesteld. Waaronder natuurlijk dat hele verhaal rondom die scheidsrechter die niet Amerika binnen mocht komen vanwege zogenaamd corrupt gedrag.
1: Ja.
0: Waardoor hij nu wel volgens mij de Supercup mag fluiten. Dat is dan vanuit de FIFA als gunst is dat aangeboden samen met zijn salaris. Verder is natuurlijk ook het hele verhaal geweest dat er veel voetballers ook langdurig zijn onderzocht. Heel lange tijd het land niet meer binnen mochten komen omdat ze daar een onderzoek naar moesten doen vanwege zogenaamd corruptie, bla bla bla. Nou ja, goed, er is zoveel te noemen. Journalisten, fans, ze mochten allemaal het land niet binnenkomen.
3: Ja.
0: Er is echt veel te doen. En op een gegeven moment is er ook aan Infantino gevraagd van, hoe neem je jezelf nou nog serieus? Nu heb ik in het verleden wel eens een documentaire gezien onder... dat gaat dan over de oud-voorzitter van de FIFA. Dat is Blatter.
1: Ja, Sepp Blatter.
0: Dat is ook zo'n mafcase geweest. Want die heeft natuurlijk heel veel geld een beetje wit gewassen. Hij heeft ervoor gezorgd dat landen als Qatar, waar heel veel om te doen was qua mensenrechten en dat soort zaken, dat die een voetbaltoernooi toebedeeld hebben gekregen à la een WK voetbal. Nu is dat enigszins goed gegaan, althans tijdens het toernooi. Hè? Want eigenlijk tijdens het toernooi was het vrij rustig. Maar voor het toernooi zijn er genoeg mensen overleden bij het bouw van de bouw van de WK-stadions en dat soort dingen. Zo langzamerhand begin je steeds meer in te zien dat het niet alleen maar aan Blatter lag.
1: Nee.
0: Maar dat het gewoon de volledige organisatie is wat echt de klok slaat daar. Ja. De klok eigenlijk mislaat vooral.
1: Ja, als je even gaat kijken, 2030 dan wordt het gehouden in Portugal, Spanje en Marokko.
0: Ja.
1: En 2034 in Saoedi-Arabië.
0: Ja, en ondertussen, en dat misschien, ja, ik weet niet hoor. Ik bedoel, tegenwoordig weten we het bijna helemaal niet meer zeker. Maar er is een gerucht dat 2038, dat het WK voetbal weer terugkomt, maar dan onder alleen Amerika. Want nu is het natuurlijk Amerika, Mexico en Canada.
1: Ja.
0: Maar 2038 wil Amerika weer meedingen, zeg maar, om het alleen te organiseren.
1: Maar het officiële biedingsproces is dat nog niet geopend. Maar ja, dat officieel heeft helemaal niks te zeggen bij de FIFA natuurlijk. Dat blijkt wel.
0: Nee, maar ik bedoel meer van het WK voetbal is zo meteen voorbij.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan krijgt Trump dat toegeschoven als een soort van present.
1: Ja, ja, ja.
0: With a red card.
1: Ja.
0: Daar staat dan op gefeliciteerd.
1: Echt,
0: ja.
1: Wat
0: het is een bizar geworden. Maar gerechtigheid vanuit België. Want België wint met 4-1 van Amerika. Ja, dat had niemand gedacht. Nu, het enige wat we nu wel te wachten staan deze dag, en daar zit ik eigenlijk wel op te wachten, is een persconferentie van Donald Trump. Dit is echt schandalig. Het is niet waar. De scheidsrechter is rondgekocht. Het klopt allemaal niet. De wedstrijd moet worden overgespeeld.
1: Weet je wat ik helemaal niet vreemd zou vinden? Als hij nou in één keer zou zeggen, rot allemaal maar op met je WK. We doen niet meer mee. We willen het niet meer dat het hier gehouden wordt.
0: Dat hij het volledige WK aflast.
1: Ja.
0: Dat
1: zou me nou echt iets van hem lijken.
0: Ik ben heel benieuwd naar zijn reactie vandaag. Maar het is in ieder geval wel wat het is. Gerechtigheid vanuit België. 4-1. Echt een sterk België. Wint dus van Amerika en schakelt de gasten uit. En de gastheren eigenlijk, hè, want Amerika is natuurlijk het gastland. Onder andere samen met Mexico. Ja, nog één gastland over, dat is Canada. Die moet nog gaan spelen. België moet tegen Spanje. Dat wordt ook wel een pot, hè?
1: Ja.
0: Dat is echt niet normaal. Ja, en natuurlijk Cristiano Ronaldo. We weten allemaal, een van de goats van het voetballen, van de voetballerij. Die is uitgeschakeld, die gaat naar huis. En zijn internationale carrière voor Portugal zit erop. Want hij heeft al aangekondigd, dit was mijn laatste WK.
1: Ja.
0: Nou ja, dat zei het zo.
1: Ja.
0: Ja, het is niet meer de Ronaldo zoals het was natuurlijk.
1: Nee,
0: daarnaast,
1: dat zeker is.
0: De mensen die om hem heen staan zijn ook niet meer de talenten van het verleden. Dus, maar goed. Wat betreft het voetbal en dat wat betreft de gerechtigheid voor de Belgen. Ja, zijn we nu dan ook voor de Belgen? Ik weet het nog niet. Ik ben toch voor Spanje op een of andere manier.
1: Ja,
0: ik weet niet waarom. Ja, misschien ook omdat ik daar op vakantie ga. Maar dat ik nog het land wil binnenkomen.
1: Is dat ook niet meer omdat je zegt van België gaat het toch niet trekken tegen Spanje?
0: Nee, dat weet ik niet. Ik vind de Belgen vrij verrassend, aangezien ze het in de poolfase best moeilijk hadden en nu ineens het goed doen.
1: Maar ze hebben ineens een keer het licht gezien, zou je zeggen.
0: Ja, waar het lampje nu het licht vooral uitgaat in het Witte Huis, gaat het lampje nu ineens aan bij de Belgen, wilde je zeggen.
1: Ja.
0: Maar goed, ik weet niet. Gewoon Spanje vind ik leuk. Nou. Leuke gasten en zo. Speelt ook leuk voetbal.
1: Het zou
0: voetbal
1: wel leuk zijn als gewoon België lekker stunt en gewoon lekker ver komt nu.
0: Ik gun het ze wel. Ik bedoel daar niet van. Als zij in de finale staan, sta ik ook ineens met een rood shirtje aan. Ik bedoel, of het nou van Spanje is of van België, maakt niet uit. Het is allebei rood.
1: Ik wil net zeggen, dan is het hetzelfde. Maar goed, bedankt Frankrijk tegen Marokko.
0: Ja.
1: Noorwegen tegen Engeland.
0: Leuke pot trouwens. Noorwegen-Engeland ook. Leuke pot.
1: En dan hebben we nog twee wedstrijden te spelen. Argentinië tegen Egypte en Zwitserland tegen Colombia. Wat denk je zelf? Wie gaan het uiteindelijk tegen elkaar opnemen?
0: Is Canada ook uitgeschakeld dan?
1: Ja, Canada.
0: Die is ook uit. Ja. Geen gastland meer over. Nee. Oh jeetje, dat is toch... Ik denk dat Argentinië het gaat winnen van Egypte. En ik denk dat... wie hadden we nog meer?
1: Zwitserland tegen Colombia. Zwitserland wordt het waarschijnlijk dan.
0: Ja, dat wordt wel Zwitserland. Denk ik in ieder geval. Dat hoop ik wel, want anders dan scoor ik niet goed met mijn punten. Dat, ik stond bovenaan de afgelopen dagen, maar door het verlies van Brazilië... want dat is natuurlijk ook wel bijzonder te noemen... mis ik toch weer een paar punten.
1: En dat wordt dan de achtste finale? Ja, dat wordt dan de achtste finale.
0: Dat wordt de achtste finale, inderdaad. Ja. Goed, dat wat betreft de code rood voor Spanje, België en Donald Trump in dat geval. Want de rode kaart die komt hem toe. Geen code rood wat betreft het weerbericht. Want vandaag zijn er vooral in het zuiden zonnige perioden te zien. In het noorden is er meer bewolking aanwezig. En kan af en toe zelfs wat lichte regen vallen. Vanmiddag laat de zon zich op veel plaatsen zien. Maar in het noorden blijft het bewolkt en valt plaatselijk wat motregen. De temperatuur loopt uiteen van de 21 graden op de Wadden tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Dat is een flinke al. En er staat een matige westenwind aan de noordkust. En boven het IJsselmeer waait een steviger wind met windkracht 5 of 6.
1: Ja,
0: ja, zoiets. Het wordt een toch nog iets rustigere dag ten opzichte van de komende dagen. Want het wordt warmer weer in de komende dagen.
1: Ja, hou maar op, schijf.
0: Dus wil je er nog van genieten, dan is dit jouw moment om ervan te genieten. Want dat wil je. Beetje afkoeling zoeken af en toe. Ik heb het zwembadje alweer geopend, hoor.
1: Ja, toch wel?
0: Ja, het is alweer... zwembad Hoekie is alweer, is alweer geopend, ja. Maar ik heb wel aan mijn kledingadvies gehouden voor vandaag, want... Ja.
3: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
0: Het werd gisteren ook ineens heel warm. En toen dacht ik, ik moest nog even op pad. Ik moest nog even een meeting doen ergens. Toen dacht ik, het kan heel warm worden. Dus ik heb een korte broek aangedaan. Nou, ik ben blij dat ik dat heb gedaan, want dat was mijn bloedje daar. Ongelooflijk. Maar goed, vandaag opnieuw korte broek aan, dus... We kunnen de dag weer beginnen op deze dinsdag... 7-7-26. Goedemorgen. 19 over 7, muziek zometeen hier van Bauza. En ook The Roots met The Seed 2.0 hoor je in de ochtendshow.

0: De Bauza en Magnetic in de ochtendshow van de Studio Alf en Kage Brazem. En daarvoor ook The Roots en The Seed 2.0 hoorde je hier. Zeg, ik heb deze ochtend niet per se een fout gemaakt. Een beetje ongelukkig eigenlijk. Ik heb altijd van die enkelsokjes.
1: Ja.
0: Die hoor ik vaak...
1: Dat ken ik niet tegen.
0: Hè?
1: Dat ken ik echt niet tegen.
0: Heb je van die lange sokken altijd?
1: Ja.
0: Oh, vreselijk. Zeker met dit warme weer vind ik dat niet fijn. Hoe doe je dat dan met het warme weer? Dan
1: doe ik ze gewoon wat lager.
0: Oh, doe je ze lager?
1: Maar wel boven mijn enkels, want ik kan echt niet zonder onder mijn enkels kan ik echt niet.
0: Het ding is, ik heb van die enkelsokjes, maar dan komt het vaak wel nog een heel klein beetje boven mijn schoen uit. Hè? Ik heb ook kleine voeten, dus op zich moet altijd bij de kindermaat kijken. Maar die waren op. En ik heb witte schoenen aan en nu heb ik van Pim geleerd, Pim Nissers, dat je dan witte sokken moet dragen, toch?
1: Ja.
0: Ja, moet je kijken.
1: Oh ja. Dat zijn eigenlijk een soort condoompje voor je tenen.
0: Ja, dit is echt. Nou, dit slaat helemaal nergens op. Maar het vervelende is ook die dingen die zakken continu af. Dus ja, iedere keer dan loop ik alsnog op mijn blote voeten in die schoenen.
1: Maar daarom hou ik dus niet van die enkelsokken.
0: Nee, maar die andere dingen die zitten altijd heel lekker. Maar deze vind ik echt vreselijk. Mm. Maar ja, ik had geen andere witte sokken meer. Dus dan moet me wel aan de modetrend houden volgens Pim. Want anders dan even de problemen. Dan word je weer aangesproken van boomer. Dat vind ik dan niet erg hoor. Ik bedoel, ik ben gewoon een boomer. Inmiddels ook. Met mijn 35, maar ik vind die sokken wel irritant.
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: Maar goed, we zijn eruit hoor.
2: Veel te vroeg om op te staan.
0: 3:30. Goedemorgen. Toch

0: De nieuwsservice voor de dinsdag, 7 juli 2026 vandaag. Ries, wat is jou opgevallen?
1: 20 windmolens bij de kreekraksluizen in Zeeland mogen voorlopig overdag niet draaien. De provincie heeft dat besloten nadat in april een zeearend omkwam door een botsing met een wiek. 4 jaar geleden gebeurde op dezelfde locatie al een vergelijkbaar incident. Volgens de omgevingsdienst hebben de eigenaren onvoldoende maatregelen genomen om de beschermde vogels te beschermen. De komende maanden worden detectiesystemen geplaatst die windmolens kunnen afremmen als een zeearend in de buurt komt. Dus zelfs windmolens worden slim.
0: Nou ja, ik zat gisteren ook een filmpje te kijken van... ze zijn nu een soort van testen aan het doen van ramen met een bepaald folietje erop.
1: Ja.
0: Wat dan moet tegenwerken tegen de warme temperaturen. Dus op het moment dat je zo'n folietje erop hebt en het is 28 graden binnen...
1: Ja.
0: Dan kan het 21 graden worden gemaakt.
1: Dat hebben ze hier zo in de studio hebben ze dat ook gedaan. Die hebben ze alleen aan de binnenkant geplakt.
0: Ja, dat is niet handig. Dat moet echt aan de buitenkant inderdaad. Ja. Maar dit is dan een soort van folie wat al in het raam is verwerkt.
1: Okay.
0: En nu wordt het geroepen, ja, dat is een slim raam. Want op het moment dat het wat warmer wordt, dan kan die de temperatuur nog lager brengen. Toen dacht ik, dat is totale onzin.
1: Ja.
0: Slimme ramen. Dit is weer echt zo'n verkoopterm,
1: ja,
0: weet je wel.
1: Zo'n marketingstunt is dit weer...
0: Niet alles is slim. Het is gewoon een trucje wat je uithaalt. Hou eens op met die termen. Maar dan hoor ik jou roepen... Ja, ook de windmolens worden slim. Nee, het is gewoon een trucje wat er wordt uitgehaald. Zodat er kan worden gezorgd dat die vogels blijven leven.
1: Ik ben het niet helemaal met je eens. Ik bedoel, dat detectiesysteem... dat moet dus wel een onderscheid kunnen maken tussen een mus en een zeearend.
0: Nee, maar het is wel dat er altijd een menselijk iets aan te pas komt... waardoor het product zelf is niet slim. Het
1: is ook
0: slim gemaakt.
1: Is ook zo.
0: Ja, nou dat. Even opkomen voor de term.

0: slim, want anders is iedereen ineens slim. Ja. Dat vind ik ook zo wat.
1: Kan iedereen meedoen aan de slimste mensen.
0: Nee. Maar ik merkte gisteren wel, en dat merk ik vandaag ook een beetje, het waait hard buiten, dus de windmolens staan aan. De echte airco werkt, zou je zeggen. Ik moest zo hard lachen, ook om een filmpje op social media, dat iemand zeg maar langs de dijk reed, hoe heet dat? De afsluitdijk.
1: Ja.
0: En dat daar die windmolens staan, maar die stonden dan uit.
1: Oh ja.
0: Die stonden niet te draaien. Dat iemand zei, ja, ik snap dat het 42 graden is, want de airco staat uit.
1: Ja.
0: Kan ik me kostelijk om vermaken, maar goed. Ander nieuws dan, gaat over bruiloften. Dit jaar kost het gemiddeld meer dan vorig jaar. Vooral de prijzen voor de feestlocaties, catering, fotografie en bloemen die zijn verder gestegen. Daardoor moeten veel stellen hun budget aanpassen of keuzes maken in de invulling van hun trouwdag. Ja, het is toch wel dat je dan vaak aan het einde van je bruiloft een envelopje krijgt. Sommigen krijgen echt een stapel met enveloppen, omdat ze dan hebben gezien op de uitnodiging van, nou, cadeautip, envelop. Nou, dan krijg je een stapel enveloppen van me. En maar vaak bedoelen ze dan dat er wat inhoud bij hoort. En die inhoud die moet dan eigenlijk worden gebruikt om de rest van de kosten van die bruiloft te bekostigen. Want
1: oh ja.
0: Het is duur, hè. Het is echt ongelooflijk. Je kan het zo duur maken als je wil. Maar zometeen in de ochtendshow, dan gaan we eens even bellen met The Perfect Wedding, is dat geloof ik. Zij zijn van de bruiloften. En ja, we gaan er even naar vragen hoe dat nou precies zit. Wat die kosten nou zijn in Alphen en Karebrazem. En wat het nou, hoe die twee gemeenten zich verhouden tot de rest van Nederland. Of het in onze gemeente een beetje goedkoop is. Ten opzichte van, bijvoorbeeld, noemen ze een gemeente. Gemeente, Enschede of zo, weet ik veel, Groningen. Om daar te trouwen. En wat het verschil dan maakt. Want ik ben toch wel benieuwd. En misschien hebben ze ook wel tips om het toch nog een beetje op je budget neer te zetten. Dat je toch een beetje rekening mee kan houden dat niet alles al te duur hoeft te zijn.
1: Ja, dat.
0: Ja. Sowieso één tip mijnerzijds. Mocht je willen gaan trouwen, doe dat lekker ergens gratis op een woensdagochtend in de gemeente Alphen. Volgens mij is maandagochtend in de gemeente Karebrazem.
1: Oké. Okay.
0: En dan, dat is dan voor de wet, hè. Dat is dan met de babs erbij en dat soort dingen. Allemaal gratis. En dan kun je de officiële ceremonie, die je dan gaat doen, moet je op een later tijdstip doen. Die kun je gewoon zonder de zogenoemde officiële babs doen. Dan kan je gewoon iemand inhuren die je zogenaamd trouwt.
1: Oh ja.
0: En dat doe je dan ten overstaande van alles en iedereen. En dan heb je weer die kosten bespaard van die babs. Want dat is ook zo'n 4000 euro wat je bij elkaar moet rapen.
1: Dus trouwen is gewoon duur.
0: Dat is duur. En
1: daarna vertrouwen blijven ook.
0: Daarna wordt het nog duurder, Goed. En 7:30 is het Dochter Show Studio van Karebrazem. Zometeen hier, waar of niet waar. We krijgen weer drie stellingen van Thijs van der Dussen. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Doe Ries en ik hier in de studio, maar we hopen ook jouw antwoorden te krijgen via de app. studioalf.nl/WhatsApp. Wil je meespelen? studioalf.nl/WhatsApp.

0: Kensington en War in de ochtendshow van Studio VK Gebrazem. Ja, Riek van Trekker Trek die komt hier binnen gelopen om even de boeken van Trekker Trek uit te delen. Vind ik leuk.
1: Ja, toch?
0: Vind ik leuk. Ja, we hadden hem natuurlijk ook aan de telefoon voor de voorbereiding ook een beetje erop. Ik ga toch even live op de radio even snel openen.
1: Even
0: want
1: openen.
0: Ik wil het voorkantje wel even zien natuurlijk. Ik hoop niet dat het allemaal geheim is. Oh, er staat allemaal kaart in. Ik heb een gele kaart, Ries. Gele kaart. Ja.
1: Oh, dat zie je. Ja.
0: Nee, dat is, die ook voor mezelf. Dat zijn de toegangskaart. Nee. Even kijken hoor.
1: Ik denk van, dat trast je mooi in, maar nee dus.
0: Nee, helaas.
1: Helaas, ik ben dit jaar weer niet.
0: Kijk nou, ja, ik ben er volgens mij ook niet. Nee, ik ben op vakantie dan. Maar moet je eens kijken joh, wat de voorkant. Dat, daar
1: Flesje,
0: staat een mooie foto van de trekker, tenminste van de touwtrekwedstrijd.
1: Op woensdag is dat altijd.
0: Ja, was natuurlijk jubileum hè, dit jaar, waar we het over hadden. En
1: staan wij er nog in?
0: Hallo, ik heb de voorkant alleen nog maar gezien. Ik moet hem zo meteen even rustig doornemen. Oh, ja. Maar ik ga ervan uit dat wij er ook ergens in staan. En anders moeten we Rick nog even aan zijn jasje trekken.
1: Een mooi boekje zo.
0: Hij had wel beloofd dat we erin staan. Dus ik ga ervan uit dat het ook zo is. Ja, mooi boekje.
1: Zeker.
0: Trek. Dat is woensdag 29 juli, de touwtrekwedstrijd. En op zaterdag 1 augustus natuurlijk de familiedag. Met de geweldige wedstrijden natuurlijk. Hè, van,
1: zeg zo'n boekje voor hoekies, boekie.
0: Boekies, hoekie, inderdaad. Ja. 30ste editie alweer van touwtrekken, ongelooflijk. Zeg, zometeen hier in de ochtendshow waar of niet waar. Thijs van der Dussen die meldt zich zometeen als het goed is weer met 3 stellingen. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Jij kunt ook meespelen via de app studioalf.nl/WhatsApp. Er ligt in ieder geval de titel dagwinnaar op je te wachten. En ook 4 stickers liggen er op je te wachten. Dus wil je dat?
1: Wat willen we nog meer?
0: Nou, ik zou zeggen dat wil je.
1: Zeker.
0: Studioalf.nl/WhatsApp dus om mee te spelen met waar of niet waar. Dat allemaal zometeen. Eerst tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd. Ook internationale treinen hadden er last van. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Zo moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt en kunnen ze hier onderzoek doen omdat in hun eigen land op wetenschap wordt bezuinigd. Op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk van en naar Catania door vulkanische activiteit van de Etna. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. De wind heeft de as richting het vliegveld geblazen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Het wordt 22 tot 28 graden.
0: Dan het nieuws uit de regio. Krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De gemeente Alphen aan den Rijn is op zoek naar kandidaten voor het jaarlijkse jeugdlintje. Inwoners kunnen jongeren voordragen die zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen. Bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk, mantelzorg of een goede daad. Voordragen kan nog tot 1 augustus. De uitreiking is op 20 november. Dat is de internationale dag van de rechten van het kind. 9 maanden na een petitie tegen fietsendiefstallen bij station Alphen zijn er nog altijd geen blijvende maatregelen genomen. Inwoners zeggen dat er regelmatig fietsen verdwijnen uit de stalling en vragen om cameratoezicht of een toezichthouder. De gemeente, NS en ProRail zijn nog met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen. De politie hield eerder dit jaar 2 verdachten aan. De 30-jarige LN uit Den Haag is veroordeeld tot 5 jaar cel voor de opslag van een grote hoeveelheid cocaïne in een drankenloods in Ter Aar. De drugs maakte deel uit van een partij die leidde tot een reeks geweldsincidenten, waaronder een beschieting in Alphen en een explosie in Rijnsaterwoude. De verdachte is na de uitspraak direct aangehouden. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, de ochtendspits komt verder op gang. Deze ochtend staan er op dit moment 7 files in de regio. 32 kilometer in totaal en een vertragingstijd van 46 minuten. Krijg van mij de langste, die duren 5 minuten of langer. 1 is een ongeluk, dat is gebeurd op de A4. Daarna

0: richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt... in Amsterdam Sloten. Het is geen knooppunt, maar gewoon een weg. 6 kilometer staat er. Je vertraging is daar 20 minuten. Er zijn 3 rijstroken dicht. Dat is nogal flink. De A12 dan, Utrecht richting Den Haag. Tussen Bleiswijk en Noordorp. 6 kilometer, 5 minuten. En ook 5 minuten vertraging heb je op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht staat 3 kilometer. En tot slot nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Wegwerkzaamheden zorgen voor vertraging. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein staat op dit moment 5 kilometer en de vertragingstijd is 6 minuten. Hoe is het op het spoor, Ries?
1: Ja, werkzaamheden maken dat er minder sprinters rijden tussen Woerden en Leiden Centraal. In het bijzonder is dat dan dus ook, houdt dat in dat minder sprinters rijden tussen Bodegraven en Leiden Centraal. En tijdens de spitsuren minder sprinters rijden tussen Alphen aan den Rijn en Leiden Centraal. Duurt allemaal tot donderdag 2 uur 's nachts. En je extra reistijd bedraagt daardoor ongeveer 15 minuten.
0: Oké, dankjewel. Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken. Zometeen check je wat anders, namelijk de ochtendshow met waar of niet waar wil je ook meespelen. Dat kan, studioalf.nl/WhatsApp. Dan krijgen we 3 stellingen waar we waar of niet waar op kunnen antwoorden. Ja, en wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar. En win jij de 4 stickers van ons die op je liggen te wachten. Dus studioalf.nl/WhatsApp voor waar of niet waar.

0: Over het stuk lopen van een relatie gaat deze plaat. Great Expectation, het is de nieuwste van Shanna Spiro. Maar wat een goede plaat is dit.
1: Zeker.
0: We weten inmiddels allemaal dat het een groot talent is. Ze is nog tiener. En dat is bijzonder dat ze al zo'n dijk van een stem heeft.
1: Ik moet zeggen, ik vind het een beetje een mix van Lana Del Rey en Sia.
0: Ja, dat zit er ook wel in. Afgelopen vrijdag werd bij de Nieuwe Deuntjes Radio de vergelijking gemaakt met Amy Winehouse. Nu vind ik dat iets te jazzy en iets te rauw voor deze stem. Maar een vergelijking met een Birdie of
1: zeker,
0: de begincarrière van een Adele, die zit er zeker in. Want dat is ook een beetje wat zij had.
1: Ik heb ook helemaal het oog verloren.
0: Birdie. Dat zei Joey ook van de Nieuwe Deuntjes Radio. Van ja, die Birdie, dat is eigenlijk misschien wel de betere vergelijking. Want, maar je bent er gewoon vergeten.
1: Ja.
0: We weten bijna niet meer van haar bestaan af. Ze maakt nog wel eens muziek, maar het wordt geen echte hit of zo.
1: Nee,
0: het blijft een beetje hangen altijd. Maar deze blijft zeker hangen. En dan goed in het geheugen. Shanna Spiro en Great Expectation. Wat een lekkere track is dat.
1: Zeker.
0: Wat ook lekker is, is als jij vandaag de titel dagwinnaar kan binnenslepen. En ook de vier stickers die er op je liggen te wachten. Want ze willen opgeplakt worden. En het liefst door jou. Moet je wel even het allemaal goed hebben in waar of niet waar. Want we gaan hem weer spelen. We krijgen drie stellingen van Thijs van der Dussen. Daarop kunnen wij antwoorden met waar of niet waar. En we hopen vooral dat jij de juiste antwoorden opstuurt naar studioalf.nl/WhatsApp. Want dat is het adres waar jij de antwoorden kunt achterlaten. Zet in je bericht dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En dan hopen we jou zometeen uit te mogen roepen tot dagwinnaar in waar of niet waar. Hier in de studio doen we ook een interne strijd tussen Richard en mij.
1: Ja.
0: Gisteren heb jij gewonnen.
1: Yes.
0: Ik hoop vandaag weer wat punten te pakken ten opzichte van...

0: niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Op Mars staat de hoogste vulkaan van ons zonnestelsel. Waar of niet waar?
1: Ja, vandaag de Etna natuurlijk in het nieuws, omdat hij weer actief is en ervoor zorgt dat veel mensen toch even moeten opletten. Maar er is een andere vulkaan en daar heeft Thijs het over in de stelling. Nog één keertje, Thijs.
0: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Op Mars staat de hoogste vulkaan van ons zonnestelsel. Waar of niet waar?
1: Ja, en de hoogste vulkaan van ons zonnestelsel staat dus op Mars.
2: Ja.
1: Is dat waar of niet waar?
2: Volgens mij is dat Mount Mons of zoiets. Maar volgens mij is het waar.
1: Volgens jou is het waar. Ja, we weten dat er genoeg grote gebergten zijn op de wereld. Maar ja, dat zijn dan niet per se de grootste. Want er schijnen nog wat hogere gebergten te zijn. En dat is dan een vulkaan. En die staat dan op Mars, hè?
2: Ja,
1: had hij het over, Mars. Ja. Jij zegt in ieder geval waar. Hierin ga ik mee. Ik zeg ook dat het waar is.
2: Oké.
1: Okay. Stelling nummer 2 dan?
0: Stelling nummer 2. De tong van een blauwe vinvis weegt ongeveer net zoveel als een volwassene olifant. Waar of niet waar? De tong.
1: De tong
2: van een blauwe vinvis.
1: Ja, dan hebben we het niet over de vis van de vinvis, de blauwe vinvis, maar over echt de tong, weet je wel, dat ding. Al denk ik niet dat de blauwe vinvis dat kan, omdat die best wel zwaar kan zijn, die tong. Het is een flinke tong, hè, wat hij heeft.
2: Ja, volgens mij wel, ja.
1: Ja, maar is die zo zwaar? Dat is de vraag.
2: Ik doe eens gek, ik zeg niet waar.
1: Jij zegt dat het niet waar is. Ik ga daar niet in mee, ik ga daar tegenover staan. Ik zeg namelijk dat het wel waar is.
2: Oké. Okay.
1: Dan hebben we nog één stelling over, dat is stelling nummer 3.
0: En stelling nummer 3, hazelnoten groeien in een harde schil die al aan de boom ontstaat. Waar of niet waar?
1: Hazelnoten groeien in een harde schil wat al in de boom ontstaat, is de vraag. Is dat waar of niet waar?
2: Volgens mij waar.
1: Jij zegt dat het waar is. Hierin ga ik wel met je mee. Ik zeg ook dat het waar is.
2: Nou, mooi. Zeg me dat het niet zo... Oh, wel zo is.
1: Zeg me dat het waar of niet waar is. Een zo'n nieuw carnavalsliedje maken. Maar wat heb jij gezegd in de volgorde, Ries?
2: Ik heb gezegd waar, niet waar, waar.
1: En ik ga voor de triple. Ik zeg 3 keer waar. De vraag is of het waar of niet waar is. We hebben het over de volgende stellingen.
0: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Op Mars staat de hoogste vulkaan van ons zonnestelsel. Waar of niet waar?
1: Ja, waar of niet waar is de vraag.
0: Stelling nummer 2. De tong van een blauwe vinvis weegt ongeveer net zoveel als een volwassene olifant. Waar of niet waar? De tong.
1: Ja, de tong gaat het over.
0: En stelling nummer 3. Hazelnoten groeien in een harde schil die al aan de boom ontstaat. Waar of niet waar?
1: En ook hier de vraag waar of niet waar. Wat denk jij? studio11.nl/WhatsApp. Is het adres om jouw antwoorden door te geven? Zet in je bericht 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. En zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, en wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar. Kunnen we jou uitroepen tot die dagwinnaar? En kunnen wij ook jouw 4 stickers uitdelen die hier op jou liggen te wachten. Ik heb ze hier naast me liggen, dus ik wil ze graag naar je opsturen.
2: Ja.
1: Maar dan moet je wel de juiste antwoorden hebben.
2: Maak ons los.
1: studio11.nl/WhatsApp in je bericht 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. En wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar.

0: Hij kunt liefde noemen. Zij noemen het Call It Love. Plaatje uit 1989. Poco hier in de ochtendshow. Een poco.
1: Poco.
0: Klein beetje.
1: Mm-hmm.
0: Poco loco. Loco poco. Een poco ochtendshow. Wat zeg je?
1: Was dat niet met... Oh, dat was iets van de Powerpuff Girls of zo, toch?
0: De Powerpuff... Mojo Jojo.
1: Ja, die ja, hè.
2: Dat is heel anders, maar goed.
0: Die aap is dat.
2: Maar je sprak het op zo'n manier uit, dat had echt zo'n Mojo Jojo.
0: Poco loco. Mojo Jojo. Mojo Jojo gaat de wereld veroveren. De Powerpuff Girls komen eraan. Weet je wel dat idee? Ja. Een beetje zout, een beetje liefde. En Poco dus. Nee, niet Poco en Call It Love, dat was het, ja. Ik ben nou helemaal in de war, maar we gaan even de antwoorden doornemen, want dat moeten we gauw doen voordat we naar het nieuws gaan. De antwoorden van waar of niet waar. En we hopen toch echt dat jij de dagwinnaar wordt vandaag in waar of niet waar, zodat we in ieder geval die titel kunnen uitdelen en ook jou die stickers kunnen sturen, want die liggen hier op je te wachten, dus ze kunnen hier blijven liggen, maar we hebben liever dat jij ze hebt. Dus ik hoop dat vooral je alle antwoorden goed hebt. In waar of niet waar, 3 stellingen van Thijs van der Dus, een vriend van de show. En dit was stelling nummer 1.
3: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Op Mars staat de hoogste vulkaan van ons zonnestelsel. Waar of niet waar?
0: Ja, is dat waar of niet waar? Dat is de vraag natuurlijk. Ries, wat had jij geantwoord?
1: Ik had gezegd waar.
0: Ja, daarin ging het mee. Ik zei ook dat het waar zou kunnen zijn. Maar goed, ja, we weten het niet. Thijs weet het wel. Dus Thijs, kom maar door. Wat is het antwoord op stelling nummer 1?
3: En dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. En dan beginnen we bij stelling nummer 1. Die is namelijk waar. Ja, Olympus Mons is ongeveer 22 kilometer hoog. En bijna 3 keer zo hoog als de Mount Everest. Vanaf zeeniveau.
1: Nou, ik had het over Mons, dus ik had het aardig goed.
0: Je had het aardig goed en daarmee ik ook, want ik ging met het antwoord mee. Is dit ook een onderdeel voor de Olympische Spelen van 2038?
1: Geen idee.
0: De Olympische Mons of zo?
1: Mons beklimmen.
0: Ja, de Mons beklimmen. Moet je wel naar Mars.
1: Dan heb je wel een Mons te zegen.
0: Aha. Nou! Grap van de dag komt pas aan het einde van de uitzending, meneer Hageman. En daar ben ik voor aangenomen. Maar goed, dat was in ieder geval het antwoord op stelling nummer 1. Had dus moeten zijn waar. Kijken we nog naar, vooral luisteren naar stelling nummer 2.
3: Stelling nummer 2. De tong van een blauwe vinvis weegt ongeveer net zoveel als een volwassene olifant.
0: Ja.
3: Waar of niet waar?
0: Ja.
3: De tong.
0: De tong gaat het om, inderdaad. Is die net zo zwaar als een volwassen olifant? Die van de blauwe vinvis.
1: Ja.
0: Jij zei...
1: Ik zei niet waar.
0: Jij zei niet waar.
1: Ik doe het gek.
0: Ja, jij doet dus gek. Ik doe niet zo gek. Ik zeg dat het waar is.

0: Dat mijn verwachting dat ook is. Maar is het waar of niet waar, Thijs?
1: Stelling nummer 2 is ook waar. De tong kan zo'n 2.500 tot 3.000 kilo wegen.
2: Goeiemorgen.
0: Zo, nou. Als je dan een kramp in je tong hebt of...
2: Zo dan.
0: Ja, of je moet hem raspen, dan heb je een flinke rasp nodig.
2: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. En stelling nummer 3...
1: En stelling nummer 3, hazelnoten groeien in een harde schil die al aan de boom ontstaat. Waar of niet waar?
0: Ook hier de vraag waar of niet waar. Ries, wat had jij geantwoord?
2: Ik had gezegd waar.
0: Jij zei dat het waar is. Ik zei ook dat het waar is. Daarmee had ik 3 keer waar. Jij waar, niet waar, waar. 1 vraag heb je al fout. Ja, misschien dat we nu gelijk komen. Misschien dat ik er met de winst vandoor ga. We gaan het horen.
1: En stelling nummer 3, het is een beetje flauw, maar het is 3 keer waar. Ja, de noot ontwikkelt zich in een harde schaal, terwijl die nog aan de hazelaar hangt. Hazelaar, hazelnoot.
2: Ja.
1: Weten we dat ook weer.
0: Hé, ik ben van de grap van de dag, Thijs. Wat, gaan jullie nou ineens in mijn rol kruipen? Wat is dit nou weer? Maar goed, het is 3 keer waar. Dat betekent...
2: Jij bent de dagwinnaar.
0: Lekker. Weer eens gewonnen van Richard Harreman. Maar goed, het draait niet om ons. Het draait vooral om jou. En als ik kijk naar de antwoorden die zijn opgestuurd via de app studioalf.nl /WhatsApp. Dan zie ik hier de naam van Fenna staan. En Fenna die stuurt 1, 2 en 3. En daarachter 3 keer waar. Dat betekent dat het hartstikke goed is, hè Ries? Ja. Ik moet even controleren.
2: Waar, waar, waar.
0: Lekker bezig.
2: Waar, waar, waar.
0: Het is hartstikke waar. En het is ook waar dat Fenna vandaag dus de dagwinnaar is in waar of niet waar. En ja, Fenna, stuur vooral even jouw adresgegevens op. Want dan kunnen we die stickers naar je opsturen. En dan kun je lekker blijven plakken, hoor. 4 stickers liggen er op je te wachten. Dus moet helemaal goed komen uiteindelijk. En wil je dit nou ook? Morgen rond 7:45 spelen we hem uiteraard weer. Waar of niet waar? 3 stellingen van Thijs van der Dussen. En meld je vooral via de app studioalf.nl /WhatsApp. Nou, dat. Zeg, we moeten vooral door. Want zometeen in de ochtendshow dan gaan we het even hebben over trouwen. Het is weer wat duurder geworden in het afgelopen jaar ten opzichte van vorig jaar. De mooiste dag van je leven. Je kunt het net zo duur maken als je wil. Mm-hmm. Maar ja, waarom zit er nou zoveel verschil tussen al die verschillende gemeenten? En waarom zit er zelfs een verschil tussen Alphen aan de Rijn en Karen-Brasem? Vind ik ook heel bizar.
2: Ja.
0: Ja. Zometeen gaan we het even erover hebben. En ook straks in de ochtendshow. De voor of de na, de muziekkennisquiz die we spelen. Dus meld je vooral via studioalf.nl /WhatsApp. Dat allemaal zometeen na het nieuws van 8 uur.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
7: Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
9: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
8: Jij bent erbij.
9: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
10: Je hoort er ook bij. En als je verliest moet je er ook staan, zo is het ook.
8: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
11: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
8: Vacature@studioalphen.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: De ochtendshow. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. 4 minuten over 8. Tijd voor het nieuws van 8 uur. Door het NOS.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
14: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
13: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
5: Vanaf een uur of half twee horen we het besluit van de vier rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
13: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Levi, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio. Krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Tussen 2028 en 2030 krijgen 8 beweegbare bruggen in Alphen aan de Rijn en de regio groot onderhoud. Onder meer de Albert-Zwijsterbrug, Koningin Julianabrug en de Alphensebrug worden aangepakt. Om de verkeershinder te beperken wordt steeds aan 1 brug tegelijk gewerkt. Toch kan een brug door werkzaamheden minimaal een half jaar buiten gebruik zijn. Het totale onderhoud kost zo'n 31 miljoen euro. Duizenden liefhebbers van Nederlandstalige muziek kwamen afgelopen vrijdag naar Dutch Summer Vibes Open Air aan de Zegerplas. Onder andere Gerard Joling en André Hazenstraat op. Joling sprak van een geweldige sfeer en prees de organisatie en het mooie weer. Hazen zong samen met een kind uit het publiek zijn hit Leef. De feestweek van Oude Wetering is zaterdag afgesloten met een drukbezochte braderie. Tientallen kramen stonden verspreid over de Kerkstraat en de Veerstraat. Bezoekers konden onder meer terecht voor lokale producten, goede doelen en informatie van verenigingen. Eerder in de week waren er activiteiten zoals een fietstocht, puzzelwandeling en straattekenen. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment 14 files in de regio te melden. 68 kilometer in totaal. En een vertragingstijd van 101 minuut. Je krijgt van mij de langste, die duren 5 minuten of langer. Om te beginnen op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Er staat een file van 14 kilometer tussen Hoogmade en knooppunt De Hoek. Je vertragingstijd is daar 12 minuten. Iets langer duurt de file op diezelfde A4, Den Haag richting Amsterdam. Maar dat is dan tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Badhoevedorp. Daar staat 6 kilometer. Je vertraging is er bijna een half uur. Komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er afgesloten. Gaan we naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Gouda en Bleiswijk 7 kilometer, 12 minuten oponthoud. En op diezelfde weg tussen Bleiswijk en Nootdorp, daar duurt je vertraging 5 minuten. Daar staat dan weer 5 kilometer. De A12 Utrecht richting Den Haag ook. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld 2 kilometer, 10 minuten vertraging. En tot slot, wegwerkzaamheden zorgen ook voor vertraging op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer. En de vertraging duurt daar 11 minuten. Hoe is het op het spoor, Ries?
2: Ja, werkzaamheden zorgen ervoor dat er minder sprinters rijden tussen Bodegraven en Leiden Centraal. Tijdens de spitsuren rijden er daardoor ook minder sprinters tussen Alphen aan de Rijn en Leiden Centraal. En dat duurt allemaal tot donderdagnacht 2 uur en je extra reistijd bedraagt 15 minuten. Altijd een goede tip, check voor vertrek de NS Reisplanner app.
7: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Razen.
15: En ik hoor in één keer...

0: Net als in de film. En natuurlijk van de week het bericht van de oud-gitarist van Toontje Lager en ook de songwriter daarvan. Gerard de Braconnier.
1: Ja.
0: 70-jarige leeftijd is hij overleden. Dat melden Omroep Gelderland en de Stentor afgelopen zondag. Hij was al geruime tijd ziek. Maar brak door natuurlijk met als onderdeel van de groep Toontje Lager tussen 78 en 83. Bekende hits, zoveel te doen. Net als in de film die je zojuist hoorde. En natuurlijk ook stiekem gedanst. Samen met de toetsenist Bert Hermelink schreef hij onder meer het nummer De deur staat altijd op een kier. Het is altijd toch wel een beetje een verhouding met de liefde. Hè, wat die platen voorbij kwam. Deze kwam dus ook voorbij uit 82. Net als in de film van Toontje Lager. En daarvoor ook nog Bieber, Action, David Guetta en Seth Girls. Goedemorgen. 16 over 8 is het. Dinsdag 7/7/26 vandaag. Even kijken wat er allemaal in het nieuws zit. Want een alerte klant heeft in Alphen aan het Rijn een beschonken winkeldief op heterdaad betrapt. De man die probeerde er vandoor te gaan met onder meer een familieverpakking, noedels en een aantal blikjes bier. Personeel kon ingrijpen en de politie werd gewaarschuwd. De verdachte is aangehouden en moet zich later voor de rechter verantwoorden. Nou, dat is een flinke kater, hè?
1: Zeker.
0: Ja. Trouwens, over de noedels gesproken, hè? Die instant noedels.
1: Ja.
0: Ik hoop wel dat hij de goede dan heeft meegenomen. Want er is salmonella gevonden, geloof ik, daar iets. Of, je kreeg in ieder geval maag- en darmklachten van. Dus, ook iemand anders is opgepakt, namelijk de politie. Nee, niet de politie die is opgepakt, maar heeft iemand opgepakt. Namelijk op de N11. Daar is het rijbewijs ingenomen van een automobilist die met maar liefst bijna 200 km per uur over die weg reed.
1: Ja, en dat was na correctie, hè? Dus kun je nagaan.
0: Ja, na correctie, want er gaat altijd een correctie af. Bestuurder overschreed de maximum snelheid met tientallen kilometers per uur. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij kan rekenen op een forse boete. Gang naar de rechter en waarschijnlijk ook nog een extra cursusje voor de hufterproef, zeg maar, huftergedrag.
1: Ja.
0: Want die moet je dan vaak ook bij het overschrijden van zoveel kilometer per uur moet je dat gaan doen. Kan altijd nog later worden opgelegd door de rechter. En ik verwacht ook wel dat dit gebeurt, want dit vind ik wel heftig gedrag. Tot slot nog nieuws over opnieuw een snelheidsovertreding. Want ook in Waddinxveen heeft de politie een bestuurder van de weg gehaald vanwege extreem hard rijden. 22 jaar is die automobilist en hij reed 120 km per uur op een weg waar maximaal 60 is toegestaan.
1: Zo.
0: Ook zijn rijbewijs is direct ingenomen en ik verwacht ook dat die persoon snel een cursusje zou moeten gaan doen.
1: Ja.
0: Ander nieuws dan, en dat is leuk nieuws. Richard Harreman. Zijt gij in getrouwen om met mij te trouwen voor de ochtendshow gedurende het bestaat hier op Studio Alf en Kagebrazem? Wat is daarop uw antwoord?
2: Misschien.
0: Oh. Nou, vaak wordt dat antwoord niet gegeven, maar is het een ja wat flink door de zaal heen schalt?
1: Mag ik daar later op terugkomen?
0: Mag ik bedenktijd? Ja, nee. Trouwen, het is misschien wel de mooiste dag van je leven natuurlijk. Goedkoop is het allang niet meer. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bruidsparen die op een vrijdag willen trouwen in zowel Alphen aan de Rijn als Kagebrazem meer betalen dan het landelijk gemiddelde voor een ceremonie op het gemeentehuis. En dat terwijl de verschillen tussen de gemeenten soms honderden euro's bedragen. De vraag is eigenlijk, ja, hoe kan dat? Waar betaal je eigenlijk voor? En hoe belangrijker nog, hoe houd je de kosten van een bruiloft binnen de perken? We gaan erover praten met Anouk Bik. Zij is van The Perfect Wedding. Anouk, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Ja, jullie onderzoek laat zien dat trouwen op vrijdag in Alphen aan de Rijn en Kagebrazem duurder is dan het landelijk gemiddelde. Hoe groot zijn die verschillen precies?
3: Tussen Kagebrazem bedoel je zelf?
0: Ja, Kagebrazem en Alphen, ja.
3: Ja, klopt inderdaad. Ja, nou ja, tussen Alphen aan de Rijn en Kagebrazem zie je op een vrijdag dat Alphen zo'n 62 euro ongeveer duurder is. En door de week, eigenlijk ja, op elke dag van de week is Alphen wel iets duurder dan Kagebrazem. En dat ligt inderdaad boven het landelijke gemiddelde.
0: Hoe verklaar je dat verschil? Waarom is het bij de ene gemeente duurder dan bij de andere gemeente?
3: Ja, dat is altijd een beetje lastig te zeggen. Maar eigenlijk komt dat omdat elke gemeente zelf mag bepalen wat ze vraagt voor een trouwceremonie. Dus de ene gemeente rekent bijvoorbeeld meer kosten. Bijvoorbeeld voor de trouwambtenaar of de zaal of het personeel. En de andere gemeente houdt de prijs juist wat lager. Dus ja, daarom kan trouw in de ene gemeente flink duurder zijn dan een paar kilometer verderop.
0: Ja, en het is in principe dat ze gewoon ook hetzelfde aanbieden. Dus in zoverre staat de verhouding van die kosten dan niet per se daarop gericht. Maar is het gewoon echt wat de gemeente zelf daarvoor wil vragen? Wat zijn dan de voorwaarden daarvan?
3: De voorwaarden daarvan, ze mogen het zelf bepalen. Dus daar hebben ze niet echt bepaalde regels aan. Dus het is dan maar net wat de gemeente zelf denkt van wat ze bij een bruidspaar zelf willen doorrekenen. Of dat ze zelf voor hun kosten, wat ze zelf willen betalen.
0: Ja.
3: We hebben echt onderzocht dat de verschillen zo groot zijn. En ja, we zien altijd dat het gewoon heel erg kan verschillen per gemeente. En dat ligt er gewoon aan omdat ze het helemaal zelf mogen bepalen.
0: Ja, is het wel zo dat je zelf mag kiezen in welke gemeente je trouwt?
3: Ja, zeker. Ja. Dus we zien ook hoeveel, dat horen we ook vaker van bruidsparen, dat heel veel mensen hebben ook een emotionele waarde aan hun eigen gemeente. Dus dat ze wel heel graag in hun eigen gemeente willen trouwen. Maar mensen die daar niet echt heel erg veel waarde aan hechten, ja, die gaan ook roepen en die gaan toch bijvoorbeeld voor een andere gemeente.
0: Ja.
3: Je kan ook natuurlijk altijd kijken naar de verschillende dagen. Dus vaak zien we ook dat het weekend vaak wat duurder is. Dus daarom zien we ook vaak dat bruidsparen bijvoorbeeld kiezen voor door de week of bijvoorbeeld op een vrijdag.
0: Ja.
3: Dus dat.
0: Wat kost eigenlijk een huwelijksceremonie gemiddeld?
3: Een huwelijksceremonie gemiddeld, als je dan echt kijk bij de gemeente. Moet ik het heel even snel opzoeken hoor. Maar dat is bijvoorbeeld door de week €497. €497, dat is van maandag tot en met donderdag. Vrijdag is ook erg populair, dat is €517 gemiddeld. En zaterdag voor een zaterdagmiddag betaal je bijvoorbeeld €812. En voor zondag, dat is echt de duurste dag van de week. En dat is dus bijvoorbeeld gemiddeld €977.
0: Zo, dat is wel een flink verschil, ja.
3: Ja, en we zien wel ook vaak dat heel veel gemeenten dat ook niet aanbieden op zondag trouwen. Er zijn maar een aantal gemeenten die dat wel aanbieden.
0: En dat, heeft dat dan te maken ook met de kerkelijke gang en dat soort zaken?
3: Dat durf ik helaas niet te zeggen. Maar je ziet wel dat het bijvoorbeeld vaak te maken ook heeft met het personeel wat beschikbaar is. Het blijft natuurlijk ook het weekend en daardoor wordt het ook wat duurder. En daarnaast zijn zaterdag en zondag gewoon echt hele populaire dagen.
0: Ja, als iedereen dan wil trouwen, dan staat er überhaupt heel je agenda het hele weekend vast. Ja, dat wil je
3: daarom
0: ook niet. Ja.
3: Nee, klopt.
0: Nu vraag ik me wel af, wat krijg je daar dan voor terug? Is dat dan eigenlijk het basispakket voor de prijs die je dan noemt? En wil je dan uitbreiden, wordt het dan duurder? Of krijg je hier al best wel wat bijna een totale bruiloft voor terug?
3: Nee, meestal bij het gemeentehuis is dat gewoon vaak een standaard pakket. Dat verschilt per gemeente wat je dan precies krijgt. Dan heb je nog niet een gehele bruiloft. Hè, dat kan natuurlijk wel, want er zijn natuurlijk ook koppels die het gewoon wat compacter willen houden. Dus dat zie je ook vaak. Maar vaak zien we ook dat heel veel mensen eerst in het gemeentehuis trouwen en dan later bijvoorbeeld het feest op een andere locatie nog doen. En daarbij komt natuurlijk ook je andere leveranciers. Dus de fotograaf natuurlijk, de catering dan ook. Verder heb je natuurlijk wellicht ook een trouwauto. Een bloemist heb je nodig. Dus je kan het zelf zo gek maken als je wilt. Maar dat zijn zeker nog niet de kosten vaak. Het zijn niet de enige kosten.
0: Nee, want als we het over de kosten hebben, die je net hebt genoemd, die prijzen, dan gaat het voornamelijk om de ceremonie. Er zijn veel meer dingen die het duurder maken. Wat is nou hetgeen waar de bruidsparen het meeste geld aan uitgeven?
3: Nou, vaak is dat dus echt wel de trouwlocatie zelf en de catering. En dat ligt er ook natuurlijk heel erg aan hoeveel gasten je dan hebt.
0: Ja.
3: Dus als je minder gasten hebt, dan betaal je daar wat minder voor. Maar als je meer gasten hebt, dan betaal je daar ook meer voor. Omdat je vaak ook natuurlijk per gast bijvoorbeeld betaalt.
0: Wat raad je zelf aan? Een grote bruiloft met veel gasten of eentje met gewoon een mooie kleine groep met ja, eigenlijk de beste naaste erbij?
3: Ja, dat is natuurlijk echt heel persoonlijk. Zelf zou ik het heel leuk vinden om vooral heel erg mijn dierbaren erbij te hebben. De mensen die je vaak gewoon ziet en waarmee je echt een hele goede band hebt. Want het is natuurlijk iets heel speciaals. En ik zou dat heel graag willen delen echt met de mensen die echt naast me zijn. En die je bijvoorbeeld gewoon echt wekelijks of twee wekelijks of maandelijks zie.
0: Ja.
3: Maar dat is, blijft natuurlijk heel persoonlijk. Ja, sommige koppels kiezen er bijvoorbeeld ook voor om

0: om in het buitenland te trouwen. En dan zie je vaak dat het een wat compactere groep bijvoorbeeld is.
1: En hoe groot is zo'n trouwbudget dan tegenwoordig voor een bruiloft normaal gesproken?
0: Het gemiddelde trouwbudget, we hebben een planning tools op onze website en daaruit blijkt dat het ongeveer wel rond 23.000 euro ligt. Maar ook dat verschilt gewoon echt enorm. Dus we zien dat bruidsparen hun budget bijvoorbeeld invullen. Maar dat is ook bijvoorbeeld weer gebaseerd op wat ze eerst denken uit te geven. En sommige dingen zijn wat duurder, of vallen wat duurder uit en de andere wat goedkoper.
1: Ja, maar 23.000 euro, het is nogal een bedrag, hè? Het is de mooiste dag van je leven natuurlijk, hè? Daar gaat het natuurlijk
0: zeker
1: om. Maar 23.000 euro, hè? Dat is toch wel flink?
0: Ja, dat is een flink bedrag inderdaad. Dus goed voor sparen.
1: Merken jullie toch dat, ondanks de hogere kosten, want ook de prijzen stijgen natuurlijk mee, dat bruidsparen dan andere keuzes maken? Bijvoorbeeld kleine trouwen of juist op zo'n doordeweekse dag?
0: Ja, zeker. We zien echt vaak dat mensen inderdaad... we zeggen ook altijd en we geven ook altijd als tip mee van kijk ook vooral naar de dag. Want vaak inderdaad in het weekend is gewoon populair. Maar we zeggen ook vaak winterbruiloften zijn ook heel mooi. Nou, dan is de prijs vaak ook wel wat lager. En inderdaad door de week is het ook dus vaak een stuk goedkoper. En dat is niet alleen bij het gemeentehuis zo, maar ook bij andere trouwleveranciers, omdat die dagen gewoon wat minder populair zijn. Dus dat geven we ook zeker mee aan bruidsparen.
1: Ja.
0: Om gewoon ook echt vooral naar je trouwdag te kijken.
1: En heb je nog meer tips, behalve zo'n dag, om een beetje te besparen?
0: Wij zeggen altijd bespaar vooral niet op je leveranciers, hè, want die maken het ook echt wel je dag. Dus als je echt iets heel graag wil, bijvoorbeeld echt die ene trouwfotograaf of videograaf, of bespaar daar vooral niet op. Maar ga dan echt kijken waar je op kan besparen, bijvoorbeeld dan op de mindere populaire dagen. Of bijvoorbeeld niet in het hoogseizoen, maar in de winter. Maar we geven vooral mee. Het blijft, als het goed is, wil je het altijd maar één keer. En je wilt het natuurlijk zo goed mogelijk doen. En je wilt helemaal, ik denk dat als ik van mezelf spreek, het ook helemaal wilt zoals je zelf altijd hebt bedacht. Dus als je nou die ene trouwleverancier heel graag wilt, doe dat dan ook vooral. En kijk gewoon bij de andere, bij andere aspecten waar je dan op kan besparen.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk als je iets heel graag wilt, dan moet je het ook gewoon doen. Want anders heb je later spijt. Maar zorg er dan voor dat je misschien op een andere post kan besparen.
0: Ja, klopt inderdaad. En ook, je hoeft ook bijvoorbeeld, de verlovingsperiode is ook altijd gewoon al heel leuk.
1: Ja.
0: Dus je kan je ook verloven en het is ook helemaal niet erg als je bijvoorbeeld, het mag best ook van die verlovingsperiode, dat is ook leuk. Het plannen is heel leuk van een bruiloft. Dus voel ook zeker niet de haast. Het is prima als je een aantal jaar ook gewoon verloofd bent. En als je gewoon daardoor ook nog lekker kan sparen voor bepaalde dingen.
1: Ja, precies. Dat je gaat eigenlijk de ambities hebt om te gaan trouwen. Dat je al ja tegen elkaar hebt gezegd op het moment dat je wordt gevraagd. Dus dat je gaat trouwen. Maar de aanloop richting die bruiloft, dat je daar even een tijdje over doet. Zodat je ook kunt sparen om de portemonnee te kunnen trekken.
0: Ja, ik denk dat dat echt ook een hele leuke en belangrijke tip is. Want die verlovingsperiode vaak kan je daar ook heel leuk en erg van genieten samen. En je plant een hele mooie dag samen. En dat is vaak wat je voor de eerste keer ook samen gaat doen. Dus geniet daar ook vooral van.
1: Enige side note is natuurlijk dat de kosten dan bij de gemeente niet moeten stijgen. Maar goed, daar moet je dan ook maar even rekening mee houden.
0: Dat klopt inderdaad, dat klopt.
1: Dankjewel, Anouk van The Perfect Wedding. Anouk Bik is dit. Dankjewel voor de uitleg. En de grootste tip is dus eigenlijk... bespaar vooral niet op hetgeen wat je wil, want het is de mooiste dag van je leven. Ik heb er toch nog eentje, Anouk, om ermee af te sluiten. En dat heb ik zelf toegepast. Eigenlijk gratis trouwen op zo'n ochtend ergens bij de gemeente. Zodat het volgens de wet allemaal netjes geregeld is. Daarin bespaar je echt wel wat euro's, zeg maar. En dan uiteindelijk dan kun je dat weer besteden op een ceremonie waarin je ook iemand kan inhuren als een fictieve babs. Maar dan heb je wel het feest wat je uiteindelijk wil.

0: Ja, ja, nee, dat is zeker ook een hele, hele goede tip. Ja, en ja, het kan inderdaad kosteloos. Dat, ja, dat, en dat moet je ook altijd eventjes per gemeente goed checken wanneer dat dan bijvoorbeeld kan.
1: Ja.
0: En ja, dat is vaak gewoon inderdaad wat korter, wat soberer. Geen uitgebreide ceremonie. Maar ja, dan heb je wel inderdaad dat officiële gedeelte gehad. En dan ja, kan je verder... Ja, erg uitpakken bij de rest.
1: Ja, en zo is het. En ja, mocht je willen trouwen in Alphen of Kagebrazem. Kagebrazem is goedkoper dan Alphen. Dat weten we inmiddels dan. Ja. Anouk Bik van The Perfect Wedding. Dankjewel. En ja, mooie dag voor vandaag.
0: Yes, jullie ook.
1: Dankjewel. Hoi, hoi.
2: Maria Josefa Tibaldi, zijt gij bereid Gerardus Hendrikus Klok tot uw wettige echtgenoot te nemen? Wat is daar op uw antwoord?
3: 5 seconden bedenktijd, ga nu in!
2: Zijt gij bereid Gerardus Hendrikus Klok tot uw wettige echtgenoot te nemen? Wat is daar op uw antwoord?
4: Ja.
2: Dank u.

Het is geen Bente, geen Hanna May, geen Vrouwkje of nou, noem al die vrouwelijke artiesten maar op uit Nederland. Maar een nieuw talent voor ons dan, Nienke Leone.

0: Ben je dan niet blij, is de single die je hoorde?
1: Ik ben even niet blij.
0: Oh, hoe komt dat dan?
1: Dit pakt mij totaal niet.
0: Ah, maar dat is toch...
1: En ik ben niet blij.
0: Nee, dat zei je al inderdaad.
1: Dat pakt me dan wel.
0: Oh, dat je niet blij bent. Ja, dat is een beetje onhandig natuurlijk. Ben je dan niet blij van Nienke Leone dus hier in de ochtendshow? Ja, straks in de ochtendshow dan gaan we jouw muziekkennis testen. Dat doen we in de voor of de na. Gisteren hebben we hem ook gedaan. Hebben we gespeeld met het jaar 2016. Want ja, de opdracht was Rag & Bowman en Human. Die titel en artiesten waren op zoek. Zometeen dan gaan we opnieuw doen. En dan zijn we opnieuw op zoek naar titel en artiest en de voor of de na. En dan hebben we het voornamelijk om het jaar 2016 dus. Wil je meespelen en kans maken op de...

0: de titel dagwinnaar, dan moet je je even melden in de app studio11.nl/WhatsApp. Want daar kun je antwoord achterlaten. En ja, mocht je het antwoord goed hebben, ben jij misschien wel de dagwinnaar vandaag in de voor of daarna hier in de ochtendshow. Nou, ik ben benieuwd. studio11.nl/WhatsApp dus. Meld je daar zo meteen. Eerst tijd voor het nieuws. De voornamelijk het nieuws van de NOS. Je hoort de hoofdpunten.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker door Iran aangevallen. Het schip voer langs de kust van Oman en zou volgens Iraanse staatsmedia waarschuwingen hebben genegeerd. Er brak brand uit op de tanker, maar niemand raakte gewond. 3 weken na de beursgang wordt SpaceX toegevoegd aan de Nasdaq 100-index. Dat is een lijst met de 100 belangrijkste tech-aandelen. Doorgaans moeten grote bedrijven 3 maanden wachten op toetreding. Cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De Haagse Jekkers is begin deze maand 75 geworden en staat zondag voor het laatst op het podium. Op die dag zal de mini-Harry Jekkers in Madurodam worden geplaatst. Het weer, veel zon vandaag, maar in het noorden wat vaker bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden.
0: Oh, oh, zo klein. Ja. Harry Jekkers achter de duinen. Ja, ik kan mijn Haags niet. Als iemand Haags begint te praten, afgelopen vrijdag hadden wij namelijk een barbecue bij Omroep West.
2: Ja.
0: En daar was, hoe heet hij ook alweer?
2: Jacques Bral.
0: Jacques Bral, die was daar. Ja, toen hij Haags begon te lullen, toen had ik ook ineens mijn Haagse accent weer terug. Maar het is lang geleden dat ik die echt heb moeten gebruiken. dus als ik het over oh, oh, de Haag heb, dan moet ik toch weer even... Ik moet dat er toch weer even uithalen dan om te kunnen. Ja, ja. Maar nee, lachen. Kleine Harry Jekkers.
2: Yes.
0: Ja, dat is lange tijd geleden dat hij dat heeft gezegd.
2: Volgens mij is hij al niet zo groot.
0: Is hij groter dan ik? Of,
2: Geen idee. Geen idee.
0: Is hij groter dan mij?
2: Groter dan jou?
0: Jokertje, hey. Ja, was lekker man. Hey. Nieuws uit de regio. Krijg van Ries het allemaal. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: De politie heeft in de nacht van zondag op maandag het rijbewijs ingenomen van een automobilist die met hoge snelheid over de N11 bij Hazeswoude-Rijndijk reed. Agenten maten na correctie een snelheid van 196 km per uur. De bestuurder werd aan de kant gezet en kon geen verklaring geven voor zijn rijgedrag. Hij is wel zijn rijbewijs kwijt. Mantelzorgers in Alphen aan de Rijn kunnen tot en met 30 september het mantelzorgcompliment aanvragen. Volwassen mantelzorgers ontvangen maximaal €200 en kinderen tot en met 15 jaar een cadeaubon. Nieuw dit jaar is een geldbedrag voor jonge mantelzorgers van 16 tot en met 24 jaar. De waardering wordt rond de dag van de mantelzorg uitgekeerd. Samen Kaag en Braassem, CDA, D66 en Pro vormen definitief de nieuwe coalitie in Kaag en Braassem. Gisteravond werden de 4 wethouders geïnstalleerd. In het gezamenlijke koersdocument staan plannen voor meer betaalbare woningen, lagere snelheden in de dorpen en een kinderburgemeester en jongerenadviesraad. Ook kiest de coalitie voor kleinere windturbines in plaats van de zeer hoge windmolens die de provincie voorstelt. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ja, maar goed, dat kunnen de coalities wel winnen. Maar uiteindelijk dan bepaalt de provincie toch in dit verhaal?
2: Bepaalt
0: de provincie alleen maar de locatie waar het zou moeten komen?
3: Het punt is, de provincie doet een voorstel.
0: Ja.
3: En dan moet dan een gemeente dan akkoord mee gaan of niet akkoord mee gaan. Maar gaan ze te vaak niet akkoord, dan zegt de provincie, we gaan het doen.
0: Ja, maar volgens mij is het sowieso dat gewoon de provincie in dit verhaal heeft van die windturbines, dat die zelf gaat bepalen omdat ze zoiets hebben van ja, het moet er gewoon komen, punt.
3: Ja,
0: nou
3: ja,
0: maar goed, dit is in ieder geval wat er in het nieuws zit rondom de coalitie. Dus in Kaag en Braassem, fijn dat er eindelijk een akkoord op is. Dankjewel Ries voor het...
3: Yes.
0: Oh nee, dan moet ik zeggen... Dankjewel Leijen. Leijen moet je ook. Op de wegen, want het is wat drukker geworden. Het valt eigenlijk nog wel mee ten opzichte van een half uur geleden. Maar ineens, boom, daar is meer file die langer duurt. Want er zijn op dit moment 12 files te vinden in de regio. 63 kilometer en een vertragingstijd van 120 minuten in totaal. Je krijgt van mij de langste en die duren dan 10 minuten of langer. Onder andere een ongeluk op de A4 te melden, Den Haag richting Amsterdam. Want tussen knooppunt Hoek en knooppunt Badhoevedorp... Knooppunt de Hoek en Badhoevedorp. Ja, nu zit ik erin hoor. Nu kan ik beter het op dat accent doen. 2 rijstroken zijn er dicht. Duurt allemaal tot 11 uur. Komt door een ongeluk. 6 kilometer. En de vertragingstijd is 30 minuten. Nou, weer normaal. De A12 Utrecht richting Den Haag. Die heeft ook last van het ongeluk. Tussen Gouda en Blijswijk sta je daarom vast voor 6 kilometer. Vertragingstijd is een kwartier. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Ook daar 6 kilometer. De vertragingstijd is ook daar een kwartier. Kijken we nog even naar de wegwerkzaamheden op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Kleinpolderplein wordt eraan de weg gewerkt. Er staat op dit moment 6 kilometer. Duurt allemaal naar verwachting nog tot 17 juli. Nog 10 dagen, 5 uur 's ochtends, is de weg naar verwachting weer open. De totale tijd is onbekend, dat vind ik dan wel weer apart. Waar het wel van bekend is, is tot slot nog de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Alphen aan de Rijn Oost en Alphen aan de Rijn West. 3 kilometer en de vertragingstijd is daar 20 minuten. Ik vind het toch altijd bizar dat er eigenlijk binnen zo'n kort stukje weg, dat er zo'n lange file kan staan.
3: Ja.
0: Ik kan me niet voorstellen dat er alleen maar auto's achter elkaar staan. En dat is het dan ook.
2: Zoiets, ja.
0: Ja. Maar goed, Ries, hoe is het op het spoor? Staan er daar ook treinen in dat geval op het spoor?
3: Nou ja, werkzaamheden zorgen ervoor dat er minder sprinters rijden tussen Bodegraven en Leiden Centraal. Tijdens de spitsuren rijden er daardoor ook minder sprinters tussen Alphen aan de Rijn en Leiden Centraal. En dat duurt allemaal tot donderdagnacht 2 uur. Je extra reistijd bedraagt daar 15 minuten. Altijd een goede tip, check voor vertrek de NS Reisplanner app.
0: Zo is het inderdaad. Dankjewel Ries. Hopelijk kan ik ook dankjewel zeggen. Maar vooral gefeliciteerd omdat jij de dagwinnaar bent geworden in De Voor of De Na. Speel mee.

0: En ineens waren ze daar weer, de opposit. Zij hebben lange tijd niets van zich laten horen, omdat de opposit officieel uit elkaar waren gegaan. Maar ze hebben op een gegeven moment zelf gezegd van ja, we hebben eigenlijk nooit ervoor kunnen zorgen dat we ook afscheid hebben kunnen nemen van ons fans. En ze worden nog steeds zo gewaardeerd door alles en iedereen. Dat ze zoiets hadden. Ja, ze hebben nog iets van ons te goed. En toen waren ze daar ineens weer. Feestje op mijn graf is de nieuwste track van Willem en Big Two, hè, want dat is die ander, van de opposites. En Jort is hier in de ochtendshow. En net als Joe Corey en Lionheart is een plaatje van een voetbaltoernooi. Het EK, geloof ik. Mm-hmm. Ging het om? Vier jaar geleden inmiddels? Twee jaar geleden? Ik
1: weet het vier jaar, 2022 dus. Jaar geleden.
0: Ja, maar dat is het WK dan. Of ging dit nou om het EK-voetbal? Ik weet het even niet meer. Maar Joe Corey en Lionheart hoorden hier in de ochtendshow. En wat je ook hoort is andere muziek. Namelijk de muziek in de voor of de na. Ja, want in de voor of de na gaan we je muziekkennis testen. Daar ga ik een fragment draaien van een liedje. En aan jou de taak om titel en artiest door te geven. En of dat hij voor of na een bepaald jaartal is uitgebracht. Ja, vandaag spelen met het jaartal waar we gisteren mee zijn geëindigd. Want gisteren was de opdracht namelijk Rag & Bowman. En Human komt uit het jaar 2016. Vandaar de vraag vandaag. Ja, komt hij de voor of de na vandaan? Is hij voor of na het jaar 2016 uitgebracht? Ja, Richard Harreman.
2: Ja.
0: Titel en artiest voor of na het jaar 2016. Ik denk dat het te doen is.
2: Denk je?
0: Ik denk het wel. Maar dat ligt voornamelijk aan de muziekkennis die je hebt. En niet alleen jouw muziekkennis, Ries, maar ook de muziekkennis van jou thuis, van de luisteraar. Weet je het antwoord? Stuur het vooral door naar...

0: Een lekker plaatje. Ik was hem alweer bijna vergeten, moet ik zeggen. Ja? Maar,
1: ja. Was het nou verloren dan?
0: Want ik heb hem lange tijd niet gehoord op de radio. Maar misschien moeten we die gewoon weer een keertje terugbrengen. Ja. Kunnen we doen hier in de ochtendshow. Maar in ieder geval, in de ochtendshow hoor je hem in de voor of de na als opdracht. Ja, wie is de artiest? Wat is de titel? En is die voor of na het jaar 2016 uitgebracht? Ik wil het van je weten. Stuur je antwoord door via de app. studio11.nl/WhatsApp. En wellicht ben jij zo meteen de dagwinnaar in de voor of de na voor vandaag. Dus titel en artiest. Voor of na het jaar 2016. studio11.nl/WhatsApp. Ja, deze komt zeker weten voor het jaar 2016 vandaan. 1982 alweer. Ongelooflijk. We hadden het net over Mojo Jojo. Dit is Toto. En Africa in de ochtendshow.

0: Toto. En Afrika in de ochtendshow van Studio Afrika gebrazen. Ja, Mojo Jojo is natuurlijk zo'n...
1: Ik heb wat losgemaakt, hè?
0: Ja, je hebt wat losgemaakt. Ja, maar als je bij mij, cartoons activeert...

0: zeg maar, ja. dat onderwerp, dan kan ik daar helemaal in losgaan. want ja, Mojo Jojo kennen wij van de Powerpuff Girls.
1: Ja.
0: Maar Toto, weet je welke serie een Toto in voorbij komt?
1: Voetbal?
0: Nee, een cartoonserie.
1: Een Toto? Ja. Geen idee.
0: Geen idee? Denk aan Nickelodeon.
1: Ja, dat is een Toto. Dan zit ik te denken aan... hoe heet het nou? The Yellow Brick Road. Wat was ik weer met Michael Jackson die film? Maar niet met een tekenfilm, nee.
0: Nee, het gaat om Rocket Power. Oh nee, het is geen Toto. Nee, ja, nu ga ik er mis in. Het is Tito.
1: Maar Tito, dat is wel een verschil.
0: Vroeger dacht ik altijd dat ze zeiden Toto. En die had altijd een legendarische uitspraak. Was zoals de oude Hawaiianen zeiden. Ken je dat? Of,
1: nee.
0: Wij zijn skaters op een missie. Onwijs coole visie in topconditie. Rocket power. Dun, dun, dun, dun,
1: zeg maar helemaal niks. Echt niet.
0: Dun, dun, dun, dun. Okay. Oh, oké.
1: Okay. Sorry.
0: Nee, dat geeft niet. Misschien zegt namelijk de opdracht in de voor of de na je wel wat. Want we hebben weer een muziekkennis gedeelte. In de ochtendshow, de voor of de na is dat. En in dat gedeelte laat ik een fragment horen van een liedje. Aan jou de taak om titel en artiest door te geven van die track. En of dat die voor of na een bepaald jaar is uitgekomen. Vandaag spelen we met het jaar 2016. Want ja, gisteren waren we op zoek naar de titel Human van de artiest Rag & Bone Man. En vandaag dus een andere artiest en titel. Maar ja, wie is het? Dat is de vraag. Als het goed is heb je je antwoord doorgegeven via de app. Studioalpha.nl/WhatsApp en maak je kans op de titel dagwinnaar. Gaat in ieder geval om de volgende opdracht.

0: Lekker plaatje is het nog steeds. Maar zeker. De vraag is, ja, wie is de artiest? Wat is de titel? En is die voor of na het jaar 2016 uitgebracht? Richard Harreman, heb jij een idee?
1: Ik heb een idee.
0: Jij hebt een idee? Nou ja, roep het maar.
1: Ik denk Jacksomi. Het was echt een hele moeilijke naam. Jacksomi met Pedro.
0: Ja, na Nakatomi. 2000... Oh nee, Jacksomi.
1: Nee, Jacksomi. Ja. Na 2016.
0: Wie zei je nou als tweede artiest?
1: Nee, gewoon Pedro.
0: Pedro.
1: Ze weten de titel.
0: Zo, dat is de titel? Ja. Oh, ik dacht dat je een persoon bedoelde.
1: Nee.
0: Dat Pedro ook meedeed.
1: Nee, dat is daarmee iets van mij. Ja, Pedro, dat is natuurlijk heel duidelijk. Was die wasbeer die tijdens het rondje draaide in met een Fish Islands.
0: Die kennen we allemaal inderdaad.
1: Ja, sowieso na 2016. Is 2023, 2024 geweest of zo?
0: Oké. Ik ga het allemaal invullen. En dan vul ik ook meteen het antwoord in van Hielke. Want Hielke die heeft hetzelfde geroepen als jij, Ries. Die is wat dat betreft met je eens. Maar die voegde wel nog iets aan toe. En dat is eigenlijk wel een hele belangrijke in dit verhaal. Raffaella Cara is een Italiaanse zangeres. Die in de vroegere jaren actief was in de muziekindustrie.
1: Ja.
0: Ze komt uit Bologna. En helaas leeft ze niet meer, want ze is in 2021 overleden. Maar daarna is haar muziek helemaal losgegaan. Want meerdere artiesten hebben daar covers op gemaakt. En dat is onder andere gedaan door inderdaad... Jacksomi. Ja, Pedro is een plaat van Mi Spendo Tutto. Ja, mijn Spaans was, of mijn Frans gisteren was iets beter dan mijn Italiaans. Maar dat is in het jaar 1980 uitgebracht. Deze mix van Jacksomi samen met Agatino Romero is uit het jaar 2024. Dus inderdaad het antwoord op met daarna is goed. Want het is na het jaar 2016 geweest. Ja, Jacksomi en Pedro. Lekker plaatje is dat. Samen met Raffaella Cara dus op de achtergrond als zangeres. En echt wel bizar dat zij na haar overlijden... dat zij regelmatig toch weer terugkeert in de muziekindustrie. Ja. Onder andere met Bob Sinclair en Far L'Amore. Dat is ook zo'n plaatje van haar.
1: Over haar overlijden gesproken in de muziekwereld.
0: Ja, daar moeten we zo meteen nog even over hebben, inderdaad. Ja. Maar goed, dit gaat in ieder geval over Jacksomi en Agatino Romero... samen met Raffaella Cara. En Pedro komt uit het jaar 2024. Dat is dan ook het jaartal waarmee we morgen of misschien wel overmorgen verder gaan... in de voor of daarna. Je weet het nooit, maar speel in ieder geval mee. Studio11.nl/WhatsApp. Want net als Hielke, van harte gefeliciteerd.

0: jij bent bij deze de dag winnaar. En die titel kun je dus ook verdienen in de ochtendshow. Wat dat betreft. Want zometeen in de ochtendshow dan gaan we even hebben over een evenement in Kagen-Brasum. Wat ja, dreigt er toch wel misschien op te houden. Maar het is gered. Het gaat door. En waarom dat evenement zo belangrijk is. Hoor je zo meteen. Niet de Pedro. Niet de Jaxomi, niet de Raffaella, niet de Cara Cara, maar de... Komt-ie, hè? Ochtend show. Ja, zometeen in de ochtendshow.
1: Je bent wel heel erg...
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En er wordt rechts gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Stop de uitzending. Wat wilde jij zeggen?
1: Ja, dat je wel heel erg druk was. En je was al zo druk dat je mij gewoon wegdrukte om de reclame te starten.
0: Ja, we moeten door.
1: Ja, dat is fijn. Ja.
0: Ben ik druk?
1: Ja, best wel.
0: Best wel. Ik sta gewoon stil, hè? Ik bedoel... En we gaan door... Met de ochtendshow op Studio Alphen in Kagen-Brasum. Goedemorgen. 9:04 is het. Tijd voor het nieuws van 9:00. Je hoort NOS.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen... nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring... waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump... zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
10: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
9: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
11: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds... beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
9: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt... toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege de beslissing van de FIFA... om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond... Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Yes, Levi, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio krijg je van Richard Arman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Alphen aan den Rijn is op zoek naar kandidaten voor het jaarlijkse jeugdlintje. Inwoners kunnen jongeren voordragen die zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk, mantelzorg of een goede daad. Voordragen kan nog tot 1 augustus. De uitreiking is op 20 november, dat is de internationale dag

0: van de rechten van het kind. 9 maanden na een petitie tegen fietsendiefstallen bij station Alphen zijn nog altijd geen blijvende maatregelen genomen. Inwoners zeggen dat er regelmatig fietsen verdwijnen uit de stalling en vragen om cameratoezicht of een toezichthouder. De gemeente, NS en ProRail zijn nog met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen. De politie hield eerder dit jaar 2 verdachten aan. De 30-jarige LN uit Den Haag is veroordeeld tot 5 jaar cel voor de opslag van een grote hoeveelheid cocaïne in een drankenloods in Ter Aar. De drugs maakten deel uit van een partij die leidde tot een reeks geweldsincidenten, waaronder een beschieting in Alphen en een explosie in Rijnsaterwoude. De verdachte is na de uitspraak direct aangehouden. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment 10 files nog te melden in de regio. Een totale lengte van 54 kilometer. En een vertragingstijd van in totaal 124 minuten. Dat heeft onder andere te maken met de langste files die ik nu ga benoemen. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Bad Hoeverdorp staat op dit moment meer dan 40 minuten. Komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er afgesloten. 6 kilometer op dit moment. En dat duurt naar verwachting allemaal tot 11 uur deze ochtend. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reeuwijk en de Meern. 26 minuten en dat over 12 kilometer. Komt ook door een ongeluk. Inmiddels is de weg wel weer vrij. Maar het opvallende is wel dat de file toeneemt, zeg maar. Dus het gaat niet sneller daardoor.
0: Nee.
1: Vind ik wel opvallend. Minder opvallend is de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Gouda en Blijswijk. Ook vanwege dat ongeluk rijdt het wat minder door. 5 kilometer staat er 5 minuten. De weg is inmiddels weer vrij. En dat is nog niet het geval op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar zijn namelijk wegwerkzaamheden aan de gang. 21 minuten vertraging daardoor tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. Er staat op dit moment 8 kilometer. Hoe is het op het spoor, Ries?
0: Ja, ik roep het al de hele ochtend. Werkzaamheden zorgen ervoor dat er minder sprinters rijden tussen Bodegraven en Leiden Centraal. Tijdens de spitsuren rijden er daardoor ook minder sprinters tussen Alphen aan de Rijn en Leiden Centraal. En dat duurt allemaal tot donderdagnacht 2 uur. Je extra reistijd bedraagt 15 minuten. Altijd een goede tip. Check voor vertrek de NS Reisplanner app.
1: En zo is het inderdaad. Dankjewel, Ries. En, en door.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio KG Razen.
3: Wat ik tegen disjockeys heb, dat zijn hele normale mensen. Als je in de kantine met ze staat, dan gaan ze praten als een disjockey.

0: Fats and Small. En Turnaround in de ochtendshow. Het is 9:15, de dinsdag. Goedemorgen. En vanuit welkom op Studio Alphen Kagebrazem. Tot 10:00 zijn we bij je met de ochtendshow. Nieuws dan voor vandaag. Want Ries, heeft het jou ooit wel eens getrokken om motor te gaan rijden?
1: Ja, maar daar moet ik ook wel gelijk een kanttekening bij zetten. Ik weet hoe ik reed toen ik nog een brommer reed.
0: Dus volgens mij heb je dat verhaal wel eens verteld, ja.
1: Dus het is niet verstandig als ik ga motorrijden.
0: Nee, maar misschien toch wel, want de motor is populairder dan ooit. De verkoop namelijk zit flink in de lift. Volgens brancheorganisaties kiezen steeds meer mensen voor motor. Omdat het gewoon een praktisch vervoersmiddel is. Onder meer vanwege files en relatieve lage gebruikskosten.
1: Dat zeker, ja.
0: Ja, heb je wel eens toch nog overwogen op latere leeftijd?
1: Nee, ik heb wel op latere leeftijd moest ik gaan werken in het Sint-Franciscus gasthuis in Rotterdam.
0: Ja.
1: Toen woonde ik nog in Capelle. Toen heb ik wel een scooter aangeschaft. En dat was wel lekker, moet ik zeggen.

0: Ja, want ik moest over de weg. Wij stond eigenlijk elke dag stond er wel file zo op de heenweg, op de terugweg.
1: Ja.
0: En met de scooter kon je er gewoon nog tenminste over de fietspaden.
1: Toen mocht dat nog.
0: Ja. En later moest ik inderdaad over de weg. En dan ben je gewoon van de weg gedrukt door de taxichauffeurs en zo. Daar had ik geen zin meer om dat te doen. Dan ben ik ook maar ergens anders gaan zoeken voor een baan.
1: Maar nu is het wel zo dat je lekker met zo'n motor wel kan zigzaggen tussendoor. Nu maakt de een daar iets meer misbruik van dan de ander. Ik bedoel, dat hebben we afgelopen vrijdag zelf ook ervaren. Mm-hmm. Kun je dat op een normale manier doen? Wat vaak wel gebeurt hoor. Ook krijg je dan even zo'n handje opgestoken van dankjewel. Ja, dan kan dat prima natuurlijk. En is het een prima vervoersmiddel. Die hittegolf, hè, waar we het al tijd over hebben gehad, hè, die ligt ook achter de rug. Maar er komt ook weer een nieuwe hittegolf aan. Want komend weekend is de kans groot op een derde regionale hittegolf van deze zomer. Vooral in het zuiden van Nederland. Ja, dan kunnen de temperaturen opnieuw oplopen tot boven de 30 graden een aantal dagen achter elkaar. En meteorologen die adviseren om voldoende te drinken en zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden. En ja, we weten inmiddels ook in het zuiden van Europa is het nog steeds flink warm. Dan hebben we het over Portugal, Spanje, Italië, Frankrijk. En nu is de Franse premier even op het matje geroepen. Okay. Er is zelfs een motie van wantrouwen tegen hem uitgesproken. Maar die heeft hij overleefd. Hij was namelijk ingediend vanwege de aanpak van de hittegolven op dit moment. Oppositiepartijen die vinden dat de regering onvoldoende doet om de bevolking te beschermen tegen de extreme temperaturen. Maar een meerderheid van het parlement bleef de premier steunen, waardoor die lekker mag blijven zitten. Ja, en daarover gesproken, waar ga je nou toe op vakantie? Heb je dat al in zicht?
0: Ja, wij gaan naar Oostenrijk en waarschijnlijk doen we dan ook nog even Italië een stukje.
1: Oh, toch ook Italië?
0: En Spanje zit er niet in, want dat is wel heel veel rijden.
1: Ja, en ook heel warm. Maar ja, ondanks die aanhoudende hitte trekken toch deze zomer opnieuw veel Nederlanders naar het welbekende en populaire Spanje. Reisorganisaties zien nauwelijks dat vakantiegangers hun plannen aanpassen. Wel worden toeristen gewaarschuwd om rekening te houden met die extreme temperaturen, maar ook met bosbrandgevaar.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook iets wat natuurlijk waar je rekening mee moet houden.
0: Zeker.
1: In dat opzicht. Ja. Zeg, en anders kun je ook gewoon lekker in de regio blijven waar ook veel te doen is. Waaronder dorpsactiviteiten. Zoals Waterrecreatiedag wordt elk jaar gehouden in Waalbrugge. Ja goed, al die dorpsactiviteiten die draaien natuurlijk volledig op vrijwilligers en sponsoren. Maar ja, wat als het steeds moeilijker wordt om die te vinden, dat is de zorg van de Stichting Achterwaterrecreatiedag. Uit de enquête blijkt dat inwoners het belangrijk vinden dat de traditie blijft bestaan. Maar ja, zonder extra vrijwilligers, sponsoren en mogelijk nog meer ondersteuning wordt het wel een flinke uitdaging in de komende jaren. Daarom heb ik aan de telefoon Jeroen van der Vliet van Waterrecreatiedag. Jeroen, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen mannen.
1: Ja, Jeroen, om te beginnen, waarom is het zo belangrijk dat Waterrecreatiedag toch ieder jaar weer terugkeert in het dorp als evenement?
2: Ja, ik denk dat we even terug moeten naar de oorsprong. Een heel klein stukje geschiedenis. Het bestaat inmiddels al 36 jaar. Het is in 1990 begonnen. Als onderdeel van een landelijk iets om de watersportrecreatie in Nederland te promoten. Uiteindelijk is het in Waalbrugge gegroeid van een promotiedag naar een jaarlijks terugkomend evenement, waar wij eigenlijk nog de enige zijn in heel Nederland die dat nog steeds doet. En wat we eigenlijk zien, en wat je zelf ook al zei in de enquête, het is gewoon een maatschappelijk evenement geworden. Uit die enquête is ook gebleken dat inwoners het gewoon leuk vinden op zo'n dag om elkaar te ontmoeten, te treffen, met elkaar te praten. En dan gewoon gezellig en leuk hebben de hele dag.
1: Ja, wat is er nog meer naar buiten gekomen vanuit die enquête?
2: Ja, het belang is om te blijven bestaan. We hebben al heel lang de drakenbootrace. Nou, dat is iets wat niet mag verdwijnen.
1: Nee.
2: Zo ook de onderdelen voor kinderen, het zwemmen, de stormbaan over het water van links naar rechts. Want de waterwetering wordt dan voor enkele uren afgesloten. Dus ja, jaarlijks is dat gewoon een groot feest voor jong en oud.
1: En tradities, die moet je eigenlijk niet veranderen. Hè? Dat is ook vaak de gedachtegang.
2: Ja, dat is. Dat is.
1: Ja.
2: Helemaal voor zo'n dorp als Waalbrugge, er is al niet veel. Dus we moeten gewoon proberen om dit leuke, gezellige, prachtige evenement gewoon stand te blijven houden.
1: Nu zijn we jullie dankbaar, want het idee van de drakenbootrace die mogen we even lenen van jullie voor de jaarmarkt hier in Alphen aan de Rijn.
2: Ja,
1: maar ja, dat betekent niet dat jullie het zelf niet meer moeten kunnen organiseren.
2: Nee, zeker niet.
1: Dat doen jullie al jaren, hè? Dat organiseren zonder structurele steun van de gemeente of van de provincie. Hoe krijgen jullie dan toch ieder jaar weer voor elkaar om het toch te doen?
2: Ja, even ook even. We zijn samen een groep van 7 zijn we nu als nieuw organisatiebestuur in de stichting gestapt. Omdat het vorige bestuur heeft gezegd van ja, we hebben het al zo lang gedaan, we stoppen ermee.

0: Dus het is voor ons ook nog even nieuw, zeg maar, hoe we erin stappen. We hebben al wel heel veel ideeën. Het is gewoon heel lastig met alle stijgende kosten. Met kosten voor een vergunning om de waterweg af te sluiten. Het blijft gewoon heel lastig. Dus ja, we zijn heel erg afhankelijk van sponsoren, van vrijwilligers, van hulp. Die we toch ook uit andere hoeken moeten gaan zoeken op het moment.
1: Ja, want komen jullie dan nu tekort om alles te kunnen organiseren?
0: Nou, nee, dat niet. Kijk, we zijn een stichting, hè, dus we hoeven gelukkig geen winst te maken. Het moet wel uit ieder hoekje en gaatje komen.
1: Ja.
0: Ik vraag me af of we dat over 4 of 5 jaar nog kunnen op deze manier.
1: Ja, precies. Want eigenlijk voor bewijs spreken nu en de komende 2 jaren, dan zou het nog kunnen. Maar als we het over 4 jaar hebben, dan wordt het al wat lastiger.
0: Ja, wordt het heel lastig. Wordt heel lastig. We willen ook gewoon ook de provincie en ook de gemeente van benadrukken. Van jongens, laten we met elkaar in gesprek gaan. En laten we kijken hoe we het evenement voor het dorp en ook steeds meer de regio. Want we zien toch ook wel dat Hoogmade een stukje Alf aansluit. Dat dit gewoon moet blijven bestaan.
1: Wat zou jou... Stel, je zou nu de bühne op moeten gaan. Je moet naar bedrijven toe om ze aan te trekken. Zodat ze gaan sponsoren. Of de nieuwe vrijwilligers. Want ja, uiteindelijk heb je ook alle vrijwilligers nodig om ervoor te zorgen dat alles wordt georganiseerd. Hoe zou je dat dan aanprijzen? Wat is het belangrijkste eigenlijk om die mensen aan je te binden?
0: Nou, kijk... Laten we wel duidelijk zijn, commercieel belang bij een sponsoring van de Waterrecreatiedag. Voor commercie, voor bedrijven die sponsoren, zit er niet zoveel in. Dat zijn we ook heel goed bewust. Heel goed ons van bewust. Maar waar we wel met z'n allen voor kunnen zorgen. Kijk, je kan beter 20 postjes hebben die wat kleiner zijn dan een 2 of 3 hele grote. Want uiteindelijk met die 20 postjes draag je met z'n allen de lusten en ook de lasten. Is het risico veel kleiner?
1: Ja.
0: En als we allemaal nou zo'n klein postje dragen, dan kunnen we van jaar en een dag nog door om dit evenement van staan te houden.
1: En uiteindelijk is het ook de bedoeling om het voor de inwoners te doen natuurlijk. En ja, als je je daar als bedrijf aan koppelt of als vrijwilliger aan koppelt, ja, dat is iets wat je eigenlijk het hele jaar achter je aan blijft gaan. Hè? Dat wordt gezegd van, hey, hij is van Waterrecreatiedag. Hartstikke dank. Want hartstikke leuk evenement.
0: Ja, zeker. We willen ook heel erg graag in contact komen met ondernemers in de regio. Om nou eens met z'n allen te kijken van, nou weet je, hoe kunnen we dit nou verder handvatten gegeven voor de aankomende jaren.
1: Ja.
0: En zeker, het is een klein dorp, iedereen kent elkaar. Dus de dankwoorden worden heen en weer echt wel uitgesproken.
1: Jullie zijn natuurlijk nu begonnen als nieuw bestuur. Was je van tevoren geschrokken toen je binnenstapte, zeg maar? Of wist je dit wel al van tevoren, dat dit er wel aan zat te komen?
0: Ja, eigenlijk met een beetje logisch verstand, weet je het wel. Je hebt ook met het oude bestuur gepraat en echt hulde voor het oude bestuur, hoor. Want die hebben al jaren een heel mooi evenement neergezet. Ze hebben letterlijk geroeid met de riemen die ze hebben. Dus ze hebben echt wat neergezet. En dat is ook wel echt een fundament voor ons om op door te gaan. Nee, ik ben niet verschrokken. Ik zie wel een hele hoop uitdagingen. En dat is onze hele groep nu met de nieuwe organisatie, nieuw bestuur, met plezier tegemoet. Dus wij hopen ook en verwachten ook wel dat we hulp krijgen uit de hoeken die er nog niet zijn.
1: Nee, precies. Het is gewoon een uitdaging die je echt met beide handen aanpakt.
0: Ja. En vol enthousiasme. En dan refereer ik eigenlijk weer naar de enquête van de bewoners. Van de inwoners van het dorp. Het maatschappelijk belang is gewoon, we willen elkaar blijven ontmoeten en blijven zien. En met die insteek hebben ook wij gedacht van, nou, daar, met die insteek kan die dag gewoon niet verloren gaan.
1: En dat is te hopen dat daar genoeg ook aan bij wordt gedragen door wel sponsoren als nieuwe vrijwilligers. Die het in ieder geval mogelijk maken om het de komende jaren te gaan organiseren. Want ja, 2 jaar, dat is hartstikke leuk, maar is niet een lekker vooruitzicht. Je wilt eigenlijk wel garant stellen voor de komende jaren. Wat dat betreft, mocht je een bedrijf zijn of een persoon zijn die denkt, joh, ik kan hier wel aan bijdragen. Meld je dan vooral bij Waterrecreatiedag. Inwo Brugge, de stichting. Is er een website van jullie?
0: Ja, dat is waterrecreatiedag.nl.
1: Kijk,
0: De website is nog een beetje basic, maar hij is wel onder construction, zeg maar.
1: Ja.
0: Daarin is wat informatie te vinden over, de festiviteiten, de onderdelen, sponsorpakketten. Het meedoen aan de Drakenbootrace natuurlijk.

0: als bedrijf zijnde en een onderdeel van een sponsorpakket kan zijn. Dus ja, er is gewoon heel veel mogelijk. En we proberen het allemaal voor iedereen zo leuk mogelijk te maken. Nogmaals, we zijn een stichting, we hoeven geen geld te verdienen. Maar ja, we willen wel met z'n allen wat leuks organiseren.
1: Nee, precies. Dus het geld verdienen, daar gaat het niet om. Maar wel de garantie dat, bij wijze van spreken, de komende 10 jaar het allemaal nog georganiseerd kan worden.
0: Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. Dus ik sluit me helemaal aan bij jouw oproep. Heb je een bedrijf, wil je sponsoren in een onwijs leuke dag? Meld je. En we zijn je hartstikke dankbaar.
1: Wanneer staat de eerstvolgende op de planning, Jeroen?
0: Ja, we hebben toevallig gisteren een vergadering gehad met het nieuwe bestuur. Ik kan het nog niet zeggen. Omdat het, ja. Nou, weet je, we zijn afhankelijk van eigenlijk twee factoren. Ja. Dat is en zijn de drakenboten beschikbaar. En kan de reddingsbrigade met 7, 8, 9 man bij ons ook weer de dag verzorgen voor de veiligheid.
1: Oh ja.
0: En als die twee vaststaan, dan kunnen we de datum communiceren. Maar je kan vanuitgaan dat het halverwege juni zal zijn dat het de volgende editie weer is.
1: Oh, oké. Okay. Dus het is niet woensdag 16 september. Nou ja, volgens mij dinsdag dan eerder. Tijdens de Alphense Jaarmarkt. Dat die drakenboten, zeg maar, in Alphen zijn.
0: Nee.
1: Dan gaat het goed.
0: Nee, maar we zouden het leuk vinden om uitgenodigd te worden door het bestuur van het Jaarmarkt. Kunnen we eens even kijken hoe we dat doen.
1: Nou ja, wat mij betreft ben je uitgenodigd. Ik zit dan wel niet in het bestuur, maar je bent van harte welkom. En andersom denk ik ook dan in dat opzicht.
0: Zeker.
1: En we gaan het allemaal horen van jullie. Mocht er duidelijkheid zijn wanneer het weer georganiseerd gaat worden, dan hoor ik graag van Jeroen.
0: Ja, zeker. We zien dat komt goed.
1: Goed zo. Laten we in ieder geval hopen dat er genoeg mensen zich aanmelden. Waterrecreatiedag.nl. Meld je daar en dan, we gaan het horen, Jeroen. Dankjewel voor nu.
0: Hey, jullie ook hartstikke bedankt. Fijne uitzending nog.
1: Dankjewel, mooie dag.
0: Oké, hoi.

0: Olivia Rodrigo en Stupid Song. Nou, ik vind het een heel leuk liedje hoor. Jorda hier in de ochtendshow van Studio Alf en Karen Brazem. Waar je zometeen de muziek gaat horen die jij graag wilt horen in de ochtendshow. Vandaag hebben we namelijk in het Rad van Fortuin een categorie voor je klaarstaan. Is de categorie Vergeten Parels. Via het CDL of op Instagram in de story kun je namelijk kiezen uit twee platen die binnen die categorie vallen. En uiteindelijk is het dan de bedoeling dat de plaat met de meeste stemmen zometeen gedraaid gaat worden rond 9:45. Door te stemmen bepaal je mede wie we zo gaan draaien. Dus wil je daar een klein handje in hebben, dan moet je vooral even stemmen. Het CDL of op Instagram. Je hebt nog ongeveer een minuutje of 15 om dat te kunnen doen. Het zit je al op Instagram. Dat allemaal zometeen. Eerst tijd voor het nieuws van 9:30. Het is 9:50. Tijd voor de hoofdpunten van de NOS.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker door Iran aangevallen. Het schip voer langs de kust van Oman en zou volgens Iraanse staatsmedia waarschuwingen hebben genegeerd. Er brak brand uit op de tanker, maar niemand raakte gewond. 3 weken na de beursgang wordt SpaceX toegevoegd aan de Nasdaq 100-index. Dat is een lijst met de 100 belangrijkste tech-aandelen. Doorgaans moeten grote bedrijven 3 maanden wachten op toetreding. Cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De Haagse Jekkers is begin deze maand 75 geworden en staat zondag voor het laatst op het podium. Op die dag zal de mini-Harry Jekkers in Madurodam worden geplaatst. Het weer, veel zon vandaag, maar in het noorden wat vaker bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden.
0: De mini-Harry Jekkers. Ja, ik blijf het over blazen, maar ik vind het wel leuk, inderdaad. Ja. Wanneer komt er een mini-Wesley in Madurodam?
2: Die is er al, als die er is.
0: Ja, als die er is.
2: Ja, als je er bent.
0: Ja, dan, als ik er ben, ja. Nee, maar de nog mini-Wesley.
2: Nog meer mini.
0: Ja, ik pas er wat dat betreft met mijn lengte wel thuis. Dus, voel me ook altijd thuis daar bij Madurodam. Ja. Goed, het nieuws uit de regio. Richard Arman die heeft dat voor je. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Tussen 2028 en 2030 krijgen 8 beweegbare bruggen in Alphen aan de Rijn en de regio groot onderhoud. Onder meer de Albert Schweitzerbrug, Koningin Julianabrug en de Alphensebrug worden aangepakt. Om verkeershinder te beperken wordt steeds aan 1 brug tegelijk gewerkt. Toch kan een brug door de werkzaamheden minimaal 1/2 jaar buiten gebruik zijn. Het totale onderhoud kost zo'n 31 miljoen euro. Duizenden liefhebbers van Nederlandstalige muziek kwamen afgelopen vrijdag naar Dutch Summer Vibes Open Air aan de Zegerplas. Onder andere Gerard Joling en André Hazes traden op. Joling sprak van een geweldige sfeer en prees de organisatie en het mooie weer. Hazes zong samen met een kind uit het publiek zijn hit Leef. De feestweek van Oude Wetering is zaterdag afgesloten met een drukbezochte braderie. Tientallen kramen stonden verspreid over de Kerkstraat en de Veerstraat. Bezoekers konden onder meer terecht voor lokale producten, goede doelen en informatie van verenigingen. Eerder in de week waren er activiteiten zoals een fietstocht, puzzelwandeling en straattekenen. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries. En over Joling gesproken, dat was natuurlijk om te gieren.
3: Stik erin.
0: Ja. Rustig, joh. Ja, dat is nogal wat, hè. Ja.
3: Ik weet niet wat hij ik weet. Nee, laat mij.
0: Nee, dit was.
4: Het is besproken met de regie, hoor.
0: Ja, besproken met de regie. Dus vandaar dat hij dat kon doen. En dat was het nieuws, hè?
3: Ja.
0: Dankjewel. Ik moet altijd lachen op een of andere manier. Maar goed, dat is toch af en toe dat je denkt.
4: Ja, het gaat wel ver.
3: Gouden televisie was dat.
0: Ja, echt gouden televisie. Jammer dat ze niet meer bij elkaar komen. Maar op zich. Je weet het nooit natuurlijk. Zeg nooit nooit. En dat zeker wat betreft Joling en Gerard. In zover. Joling en Gerard. Gordon en Joling natuurlijk. Ja.
3: Ik dacht al, hè? Ja. En we gaan weer door.
0: Ja, de verkeersinformatie dan van de ANWB. Er zijn op dit moment nog 8 meldingen te melden. Maar die krijg je niet allemaal van me, want anders zijn we heel lang bezig. De langste krijg je van me, gaat het over de files. Te vinden onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en Amsterdam Sloten. Het staat 6 kilometer, je vertraging is wel meer dan 1/2 uur. Komt allemaal door een ongeluk die heeft plaatsgevonden deze ochtend. 2 rijstroken zijn er afgesloten. En naar verwachting is het allemaal opgelost tot rond 11:00 deze ochtend. Dan ook een ongeluk op de A12, Den Haag richting Utrecht, zorgde voor flinke vertraging. Inmiddels is die bijgesteld 4 minuten over 4 kilometer tussen Gouden en Nieuwebrug. De weg is inmiddels weer vrij, dus langzamerhand zal dat gaan afnemen. Hebben we nog de N11-leider richting Bodegraven, tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. 3 kilometer oponthoud van een kwartier. En ook een kwartier vertraging heb je op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Die is gepland, want er zijn wegwerkzaamheden tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. Op dit moment een file van 6 kilometer. Jouw hoest op het spoor, Ries.
3: Ja, werkzaamheden zorgen ervoor dat minder sprinters rijden tussen Bodegraven en Leiden Centraal. Tijdens de spitsuren rijden er daardoor ook minder sprinters tussen Alphen aan den Rijn en Leiden Centraal. En dat duurt allemaal tot donderdagnacht 2 uur. Je extra reistijd bedraagt daar 15 minuten. Check voor vertrek dus de NS Reisplanner app.
0: Ja, dat is een mooie tip van onzerzijds. Dus dank je wel daarvoor. Zometeen in de ochtendshow, ja, dan is het natuurlijk de vraag wat jij wilt horen. Stemmen kan je nog 10 minuten op @CDL of op Instagram. Want daar staan 2 platen voor je klaar. In de story vind je de poll. En door op een van de 2 te kiezen, te bepalen. Wat we uiteindelijk zometeen gaan draaien in de ochtend.

0: Ja, lekker plaatje is dit. De Party Rock Anthem van LMFAO. Samen met Gul Rock en Laura Bennett. Ja, je hoort haar zingen natuurlijk. Helaas doet ze dat niet meer. Want ja, het is bekend geworden dat Laura Bennett, de Britse zangeres van voormalige band Girl, maar ook van de Party Rock Anthem, dus deze plaat, en dat hij op 36-jarige leeftijd is overleden. Dat is toch een leeftijd waarvan je denkt, ja, ik ben 35 nu, weet je wel. Mm-hmm. Over een jaar, dan ben ik 36 en dan midden in het leven sta je dan.
1: Maar het is nog onbekend waaraan ze is overleden. Dus ja, het zou nog kunnen zijn dat het nog om een zelfdoding gaat. Ja, ja, het is allemaal niet bekend nog.
0: Nee, het is allemaal... dat is gisteren natuurlijk. Ja, het is bizar. 36 jaar is geworden, ongelooflijk. Ja, mocht je te maken hebben met gedachten of iets wat betreft het niet lekker in je vel zitten, 113 is daarvoor ingesteld. Dus dan moet je daar even mee bellen, want zij willen je daarbij helpen. Daar laten we hopen dat het een normale dood is, zou je bijna zeggen. Maar dat is op 36-jarige leeftijd is gewoon niet normaal in zover. Des te meer om het plaatje opnieuw te draaien in de ochtendshow. LMFAO dus en de Party Rock Anthem. Samen met dus Laura Bennett, die is overleden op 36-jarige leeftijd. Toch ben ik benieuwd.

0: Doet Ries, om het toch even een beetje weer in het sfeertje te krijgen. Zou het zo kunnen zijn, maar ik weet niet hoe zij in het leven stond, maar dat de Party Rock Anthem dan op haar begrafenis wordt gedraaid. Dat is toch een grote doorbraak geweest.
1: Ja.
0: Het zou wat zijn natuurlijk. Maar ja, je moet niet die beelden dan ook zien die je vaak op social media tegenkomt. Waarin de kist dan zo dansend. Ja,
1: nou.
0: Ja, nee, maar dat zie je vaak. Weet je wel, dat zie je vaak voorbij komen. Dat is, laten we het hebben over het Rad van Fortuin. Iets feestelijker, want vandaag Vergeten Parels is de categorie die we hanteren. En daarvoor staan er twee platen voor je klaar. Eén daarvan mogen we zo draaien. Het Rad. Jans, dankjewel. In het moment van het Rad van Fortuin dus. Ja, gisteren heeft Ries weer aan het rad mogen draaien. Kwam die stil te staan op het rad van... de Vergeten Parels. En daarvoor zijn er twee platen voor je uitgekozen. Ries, welke heb jij gekozen? Waar ben jij voor gegaan?
2: Ik ben gegaan voor Ram Jam en Black Betty.
0: Black Betty en Jam and Am. Black Betty en Jam and Am. Dat is het, hè?
2: Ja. Zoiets, ja.
0: Favoriet plaatje van mijn vader toen de tijd.
2: Oh, grappig.
0: Ja, ik vind het ook wel een lekker plaatje, hoor. Maar ja, ik ben toch voor een ander plaatje gegaan die ik ook ben vergeten. Maar toevallig weer een keertje terug hoorde toen ik een oude radio-uitzending aan het terugluisteren was. Lunch Money Lewis en Bills.
2: Maar dat is inderdaad ook echt zo'n vergeten parel. Dat je nooit meer wat gehoord van die man.
0: Nee, zo is het inderdaad. I've got bills, so much to pay. En morgen dan heb ik de bills niet meer in mijn portemonnee.
2: Zoiets, ja.
0: Ja, want als je salaris is gestort, dan is de dag daarna is het alweer weg. Nee, misschien een uur later zelfs. Maar vandaar dat hij ook roept, I've got bills.
2: Ja.
0: Hij heeft ze niet meer. Maar misschien heeft hij het wel genoeg aan overgehouden, dat weten we niet. Misschien houden we dat plaatje er ook wel aan over hier in de ochtendshow. Mogen we hem van je draaien? Misschien ook niet, wordt het Ram Jam en Black Betty. Daarvoor heb je kunnen stemmen op @studio of op Instagram. In de afgelopen uren laten we maar gauw gaan kijken naar de uitslag van die poll. Want ik ben heel benieuwd, Ries.

0: welke vergeten parel mogen we weer uit de stal halen?
1: Ja, goed, er zijn heel veel mensen die hebben gestemd. En dat ging een tijdje ging het gelijk op. Maar inmiddels is het toch wel overduidelijk dat er een winnaar is. 72% van de stemmen. En die is gegaan naar Ram Jam, Black Betty.
2: Het Rad van Fortuin.
0: Het regent hier en het... Oh, de gong. Gelukkig nieuwjaar. Oh, daar, het gitaar.

0: Black Betty. Van Ram Jam. Nou, lekker rammen is het hoor.
1: Nou hè.
0: Ik vind het een heerlijke plaat.
1: Het is al een heel oud plaatje trouwens. Het is door Ram Jam is hij op een gegeven moment in een ander jasje getogen.
0: En daar, oh, is dat zo?
1: Dan is dit de versie geworden.
0: Maar is dit dan... dit is dan niet de origineel uit 78?
1: Nee, volgens mij was dit vroeger een slavenliedje, als ik me goed kan herinneren.
0: Oh, echt? Oh, ja. Oké. Richard is het nu heel druk aan het opzoeken.
1: Even kijken hoor. Wat zeggen ze hier zo? Ja, het is een traditioneel Afrikaans-Amerikaans volkslied. Even kijken hoor. In 1933 was de eerste opname al.
0: 1933?
1: Ja, en ook heel veel gedaan in een Texas gevangeniskamp. Werd het ook a cappella gezongen. Dus mijn eerste aanname was verkeerd, maar dit is dus degene wat er was.
0: Maar er zit dus nog wel een geschiedenis achter deze plaat eigenlijk.
1: Er zit een hele geschiedenis achter deze
0: plaat. Wauw, nou mooi om daarin te duiken. Gaan we niet doen, want daar hebben we geen tijd voor. Waar we wel in gaan duiken is het nieuwe thema voor morgen in het Rad van Fortuin. Want het is weer de hoogste tijd om een slinger te geven aan...
2: Het Rad van Fortuin.
0: En daarvoor zit Richard Harreman weer bij het rad om ervoor te zorgen dat hij een flinke slinger eraan kan geven. En hopelijk dat hij dan weer op een leuke categorie gaat belanden. Nou ja, er zijn eigenlijk alleen maar leuke categorieën die erop staan. Dus ik ben heel benieuwd. Ben je er klaar voor, Ries?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Zou ik zeggen, 3, 2, 1, daar gaat hij.
1: Hij draait snel dit keer.
0: Dat is echt een flinke slinger dan.
1: Echt wel. Hij draait maar en draait maar en draait maar. En hij is geëindigd op een lichtblauw vak.
0: Oh, hebben we ook donkerblauw dan?
1: Ja, we hebben ook donkerblauw.
0: Oh, we hebben ook donkerblauw.
1: Het is geworden.
0: Het is geworden.
1: Albumtracks.
0: Oké, albumtracks. Doen we daar dan ook weer een zomerstintje aan koppelen, of niet?
1: Och, dat wordt ook weer een dingetje, ja.
0: Of houdt het gewoon even bij de albumtracks voor
1: morgen?
0: Laten
1: we het gewoon even houden bij de albumtracks.
0: Ik weet ook niet wat de temperatuur überhaupt morgen doet, maar... Het wordt vandaag een graadje of 22? 23. Oh, het wordt niet veel warmer dan dat het nu is. En morgen wordt 23 graden ook. Dus morgen dan kunnen we het gewoon nog normaal doen. Ja, voor donderdag en vrijdag. Dan moeten we echt wel iets regelen met zomerstintje. Wordt het gewoon weer 26, 27 graden. Dus vanmorgen gewoon de normale albumtracks. En dan de categorie daarna voor de donderdag en vrijdag. Dat wordt dan met een zomerstintje.
1: Ja.
0: Oké, laten we dat afspreken bij deze. Dat wat betreft dit gedeelte in de ochtendshow. Oftewel, vanmiddag komt hij weer online, @studio of op Instagram. Houd in de gaten, want uiteindelijk bepaal jij wie wij gaan draaien in de ochtendshow door te stemmen. En het is aan jou.
1: Ja.
0: Zometeen. Dus vanmiddag, houd in de gaten, @studio of op Instagram. Zeg, we hebben nog tijd voor een klein stukje muziek. Dus ik denk, laat ik er ook even een leuk plaatje bij pakken. Dat is die namelijk van Shepherd. Niet de welbekende plaat. Maar eentje die eigenlijk ook een beetje in de vergetelheid is geraakt. Let Me Down Easy. Van Shepherd. Het is de laatste plaat in de ochtendshow voor vandaag, de dinsdag. Je hoort ze nu hier

0: ik zou bijna zeggen, take it easy, take Shepherd en Let Me Down Easy in de ochtendshow.
1: Take
0: van
1: it easy, take a Shepherd.
0: Ja, take a Shepherd. In de ochtendshow van Studio van Karebrasem. De dinsdag 7/7/2026. Aflevering 556 van de ochtendshow. En morgen dan zijn we er weer met een nieuwe voor de woensdag dan. Komt de cultuurmakelaar weer langs, Justin van Kampen. En als het goed is, neemt hij ook een gast mee morgen. Dus ik ben heel benieuwd wie er mee gaat komen. Maar dat hoor je uiteraard morgen allemaal in de ochtendshow. Dat eigenlijk, hè? Meer hebben we niet echt...
2: Nee, ik heb ook eigenlijk niks toe te voegen voor de rest. Ik heb al een albumtrack al neergezet.
0: Oh, dat heb je al, oké.
2: Ja, dus het wacht het nou op jou. Het doet er weer lang.
0: Ja, ik moet weer eens weten. Ja, maar we moeten eerst deze uitzending nog afronden, dus...
3: Het einde van het feestje. Het was echt super fijn.
0: Zou ik nu uitronden?
3: Ik zou wel willen...
0: Zou ik uitronden of afronden?
2: Volgens mij uitronden inderdaad, ja. Maar goed,
0: we moeten eerst deze uitzending afronden.
2: Ja.

0: Richard Harreman.
1: Nou.
0: Ik heb een vraag.
1: Kom maar op.
0: Hoe wordt Ruben, dat is de neef van Chantal Tol, ook wel eens genoemd na een weekendje down the rabbit hole?
2: Hoe wordt?
0: De neef Ruben.
1: Ja?
0: Dat is de neef van Chantal Tol, ook wel eens genoemd na een weekendje down the rabbit hole?
1: Geen idee.
0: Slijptol.
1: Oké. Okay.
0: En tot slot nog een raadseltje. Goed opletten.
1: Ja.
0: Wat is meestal rond en waarschijnlijk oranje? Dus wat is meestal rond en waarschijnlijk oranje?
1: Weet ik dat, een sinaasappel met een identiteitscrisis?
0: Nee, dicht in de buurt hoor. Een misschienesappel.
1: Ah.
0: Oh.
1: Ja.
0: Leuker dan gisteren, toch?
1: Dat wel, ja. Nee, daar ben ik
0: niet eens.
1: Ja, dat toch wel. Ja, ja.
0: Ja. Ja, lachen, gieren, brullen, hoor.
1: Nou, echt, enig.
0: Ja, je komt niet meer bij.
1: Allemaal weer. Stik voorzichtig.
0: Rustig, Geer. Rustig. Ja. Nou, ja. Ah, ja, lachen. Tot zover. Morgen zijn we er weer om 7 uur met een nieuwe. Voor nu een hele fijne dinsdag. En
3: jongens, vergeet niet. Maak er wat van.
4: Wauw. De Ochtendshow.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Shara. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharra. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. De man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er is sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Sharaa. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer, zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland.

In Berkhout vielen doden en bij andere overvallen raakten twee mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle vier de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. Drie verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij BOA's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij. En als je verliest moet je er ook staan, zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alve met het nieuws van...
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout vielen doden en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jaro Miele.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Hey, Wouter Jong met het NOS.

0: Nationaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkelband kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. En de vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn er.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: 75 jaar na de komst van de Molukkers in Nederland heeft de aandacht, leeft de aandacht voor het verhaal rondom de Molukse gemeenschap in Nederland meer dan ooit tevoren. Onlangs bood minister-president Rob Jetten nog zijn excuses aan namens de Nederlandse regering voor de manier waarop Nederland daarmee is omgegaan. Wat die betekende voor de Molukse gemeenschap in Alphen is te zien in de driedelige documentaire Thuis in Twee Werelden. Je vindt de docu nog steeds op het YouTube-account van Studio Alphen. Maar toch heeft de oudste generatie Molukkers, ondanks het leed, ervoor gezorgd dat de jongere generatie zich echt helemaal thuis voelt in Nederland. En om dat te benadrukken, te bedanken, ze in het zonnetje te zetten, wordt er ook dit jaar weer, dit weekend, het Sama Sama Maluku Festival georganiseerd. Het is het grootste Molukse festival in Nederland. En ik ga erover praten met Jason Tuumena. Jason, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Selamat pagi.
1: Wat betekent dat, als ik vragen mag, Jason?
2: Goedemorgen.
1: Oh, dat betekent goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja.
1: Selamat pagi?
2: Ja, selamat pagi.
1: Oké, ik ga dit onthouden. Dat vind ik een hele mooie. Dankjewel voor deze kennis, want dat is altijd wel fijn. Maar ik ben ook nieuwsgierig, Jason. Hoe zijn die excuses van Rob Jetten eigenlijk gevallen binnen de Molukse gemeenschap? Of ontvangen eerder? Heb je daar inzicht in?
2: Ja, nou, we hadden 21 juli kregen wij een Molukse monument, Ulu Kora, aan de Lloydkade, waar in 1951 de eerste Molukkers, 12.500 Molukkers, kwamen toen aan. En we hebben dus nu een monument gekregen. En ik heb toevallig ook die productie gedraaid, dus ik heb alles van heel dichtbij meegemaakt, ook budgetten en heel lang met de NOS natuurlijk ook gezeten voor de livestream. Het was, ja, was een megaproductie, was dat. Dit is heel lastig, want kijk, ze gaan excuses aanbieden. Maar aan wie ga ik? Ik ben vierde generatie. En als je tegen mij sorry zegt, ja, dat moet je tegen de eerste generatie zeggen. Ja. Maar ja, de meesten die leven helaas niet meer. Dus dit is voor ons heel dubbel. En excuses, ja, bij Molukkers, dat in ieder geval de meesten die ik dan spreek, omdat ik er zelf ook over denk van ja, excuses, ja, dat is leuk, maar dat zeg je tegen de verkeerde personen. Ja. Want ik ben geen eerste generatie, ik ben al de vierde generatie. En wat wij heel belangrijk vinden is een stukje erkenning. Want vroeger, toen ik op de basisschool zat, had ik geschiedenis. En dan zag je een stukje over Indonesië en over de Molukken. Mm-hmm. En dat klopte niet met wat mijn opa mij vertelde. Dus ik ging dan naar huis, naar opa. Ik zei, opa, klopt dit? Nee, klopt niet. Nou, en ik ging alles uitleggen wat hij heeft meegemaakt. En dan denk ik van ja, het is gewoon niet goed. En nu, omdat we zoveel aandacht hebben gekregen, voor mij is het heel belangrijk, een stukje erkenning. Dat mensen gewoon zien van jeetje, wat is hun aangedaan destijds. En dat is voor mij vooral heel belangrijk.
1: En
2: erkenning.
1: Vandaar ook het standbeeld, hè, wat er is neergezet.
2: Zeker. Het monument. Ja, klopt.
1: Het monument inderdaad.
2: Ja. Dat is Jordi Tamata, de voorzitter van die stichting. Die is in 2015 met dat idee gekomen. Dus hij heeft daar echt ruim 10 jaar is hij ermee bezig geweest om dat te realiseren. Het is uiteindelijk dus gelukt. Het is een prachtig monument geworden. En dat was ook echt een hele happening, 21 juni. Mega druk.
1: Mega druk. Natuurlijk zorgt het voor de nodige emoties. Maar het is belangrijk dat misschien die excuses dan niet in dat opzicht, maar wel de erkenning er is. Ook dat er een monument is. Maar ook dat daarmee dus heel veel aandacht is voor hetgeen wat zich heeft afgespeeld. Zo'n 75 jaar geleden en de jaren daarna. Want ja, het blijft natuurlijk nog steeds voortleven. Onder in ieder geval die oudste generatie. Al zijn er niet heel veel meer over. Maar dit weekend proberen jullie ze toch in het zonnetje te zetten. Het leven wordt ook gevierd in zover. Tijdens het Sama Sama Maluku Festival. Het is het grootste Molukse festival in Nederland. Ik stel de vraag eigenlijk bijna ieder jaar. Maar toch om het extra te benadrukken. Waarom is dit festival zo belangrijk voor de gemeenschap?
2: Ja, kijk, Molukkers staan ook echt te boek als mensen, als gezellige mensen, zeer muzikaal. Want echt iedere Molukker die kan wel zingen. Of je het geluid mooi vindt, dat is een tweede. Maar ze zingen niet vals, ze kunnen allemaal zingen. Ja. En de meesten kunnen ook gewoon een instrument bespelen. Dus we zijn gewoon allemaal heel muzikaal, gezellig, houden van samen zijn, lekker eten. Dus ja, daar staat Sama Sama gewoon echt voor. Dus ja, we willen gewoon altijd met elkaar zijn. En ook als je bijvoorbeeld bij mij thuis zou komen, het eerste wat ik zeg van wil je wat eten? Je gaat de deur niet uit wat je hebt gegeten. Bij elke oom en tante waar je binnenkomt, is dat het geval. En dat is eigenlijk samen is dat in het groot.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. De Franse politica Marine Le Pen mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen vanwege het doorsluizen van Europees geld naar haar partijkas. Ze moet ook een tijd een enkelband dragen, waardoor ze nauwelijks campagne kan voeren voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Er zou een Oekraïense geheim agent achter zitten. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon bij 20 tot 26 graden.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een waterrecreatiedag wordt elk jaar gehouden in Woubrugge. Ja goed, al die dorpsactiviteiten die draaien natuurlijk volledig op vrijwilligers en sponsoren. Maar ja, wat als het steeds moeilijker wordt om die te vinden? Dat is de zorg van de Stichting Achterwaterrecreatiedag. Uit de enquête blijkt dat inwoners het belangrijk vinden dat de traditie blijft bestaan. Maar ja, zonder extra vrijwilligers, sponsoren en mogelijk nog meer ondersteuning wordt het wel een flinke uitdaging in de komende jaren. Daarom heb ik aan de telefoon Jeroen van der Vliet van Waterrecreatiedag. Jeroen, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen mannen.
1: Jeroen, om te beginnen, waarom is het zo belangrijk dat Waterrecreatiedag toch ieder jaar weer terugkeert in het dorp als evenement?
2: Ja, ik denk dat we even terug moeten naar de oorsprong. Een heel klein stukje geschiedenis. Het bestaat inmiddels al 36 jaar. Het is in 1990 begonnen. Als onderdeel van een landelijk iets om de watersportrecreatie in Nederland te promoten. Uiteindelijk is het in Woubrugge gegroeid van een promotiedag naar een jaarlijks terugkomend evenement, waar wij eigenlijk nog de enige zijn in heel Nederland die dat nog steeds doet. En wat we eigenlijk zien, en wat je zelf ook al zei in de enquête, het is gewoon een maatschappelijk evenement geworden. Uit die enquête is ook gebleken dat inwoners het gewoon leuk vinden op zo'n dag om elkaar te ontmoeten, te treffen, met elkaar te praten. En dan gewoon gezellig en leuk hebben de hele dag.
1: Ja, wat is er nog meer naar buiten gekomen vanuit die enquête?
2: Ja, het belang is om te blijven bestaan. We hebben al heel lang de drakenbootrace. Dat is iets wat niet mag verdwijnen.
1: Nee.
2: Zo ook de

0: de onderdelen voor kinderen, het zwemmen, de stormbaan over het water van links naar rechts, want de Woudwetering wordt dan voor enkele uren afgesloten. Dus ja, jaarlijks is dat gewoon een groot feest voor jong en oud.
1: En tradities, die moet je eigenlijk niet veranderen, hè? Dat is ook vaak de gedachtegang.
0: Ja, dat is. Ja. Helemaal voor zo'n dorp als Woudbrugge, er is al niet veel. Dus we moeten gewoon proberen om dit leuke, gezellige, prachtige evenement gewoon stand te blijven houden.
1: Nu zijn we jullie dankbaar, want het idee van de draakbootrace die mogen we even lenen van jullie voor de jaarmarkt hier in Alphen aan de Rijn. Ja, maar ja, dat betekent niet dat jullie het zelf niet meer moeten kunnen organiseren.
0: Nee, zeker niet.
1: Dat doen jullie al jaren, hè? Dat organiseren zonder structurele steun van de gemeente of van de provincie. Hoe krijgen jullie dan toch ieder jaar weer voor elkaar om het toch te doen?
0: Ja, ik wil ook even. We zijn samen met een groep van 7 zijn we nu als nieuw organisatiebestuur in de stichting gestapt. Omdat het vorige bestuur heeft gezegd van ja, we hebben het al zo lang gedaan, we stoppen ermee. Dus het is voor ons ook wel even nieuw, zeg maar, hoe we erin stappen. We hebben al wel heel veel ideeën. Het is gewoon heel lastig met alle stijgende kosten, met kosten voor een vergunning om de waterweg af te sluiten. Het blijft gewoon heel lastig. Dus ja, we zijn heel erg afhankelijk van sponsoren, van vrijwilligers, van hulp. Die we toch ook uit andere hoeken moeten gaan zoeken op het moment.
1: Ja, want komen jullie dan nu tekort om alles te kunnen organiseren?
0: Nou, nee, dat niet. Kijk, we zijn een stichting, hè, dus we hoeven gelukkig geen winst te maken. Het moet wel uit ieder hoekje en gaatje komen.
1: Ja.
0: En ik vraag me af of we dat over 4 of 5 jaar nog kunnen op deze manier.
1: Ja, precies. Want eigenlijk voor bewijs spreken nu en de komende 2 jaren, dan zou het nog kunnen. Maar als we het over 4 jaar hebben, dan wordt het al wat lastiger.
0: Ja, wordt het heel lastig. Dus ja, weet je, we willen ook gewoon ook de provincie en ook de gemeente gewoon benadrukken voor jongens. Laten we met elkaar in gesprek gaan en laten we kijken hoe het evenement voor het dorp en ook steeds meer de regio. Want we zien toch ook wel dat Hoogmade een stukje Alf aansluit. Dat dit gewoon blijft bestaan.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In de verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat

0: parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen de man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer, wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Trouwen, het is misschien wel de mooiste dag van je leven natuurlijk. Goedkoop is het allang niet meer. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bruidsparen die op een vrijdag willen trouwen, in zowel Alphen aan de Rijn als Kagen-Brasem, meer betalen dan het landelijk gemiddelde voor een ceremonie op het gemeentehuis. En dat terwijl de verschillen tussen de gemeenten soms honderden euro's bedragen. De vraag is eigenlijk, ja, hoe kan dat? Waar betaal je eigenlijk voor? En hoe belangrijker nog, hoe houd je de kosten van een bruiloft binnen de perken? We gaan erover praten met Anouk Bik. Zij is van The Perfect Wedding. Anouk, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
1: Ja, jullie onderzoek laat zien dat trouwen op vrijdag in Alphen aan de Rijn en Kagen-Brasem duurder is dan het landelijk gemiddelde. Hoe groot zijn die verschillen precies?
2: Tussen Kagen-Brasem bedoel je zelf?
1: Ja, Kagen-Brasem en Alphen, ja.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, maar ja, tussen Alphen aan de Rijn en Kagen-Brasem, ja, zie je op een vrijdag dat Alphen zo'n 62 euro ongeveer duurder is. Ja, en door de week, eigenlijk ja, op elke dag van de week is Alphen ja, wel iets duurder dan Kagen-Brasem. En dat ligt inderdaad boven het landelijke gemiddelde.
1: Hoe verklaar je dat verschil? Waarom is het bij de ene gemeente duurder dan bij de andere gemeente?
2: Ja, dat is altijd een beetje lastig te zeggen, maar eigenlijk komt dat omdat elke gemeente zelf mag bepalen wat ze vraagt voor een trouwceremonie. Dus de ene ja, gemeente rekent bijvoorbeeld meer kosten, bijvoorbeeld voor de trouwambtenaar of de zaal of het personeel. En ja, de andere gemeente houdt de prijs juist wat lager. Dus ja, daarom kan trouw in de ene gemeente flink duurder zijn dan een paar kilometer verderop.
1: Ja, en het is in principe dat ze gewoon ook hetzelfde aanbieden. Dus in zoverre staat de verhouding van die kosten dan niet per se daarop gericht. Maar is het gewoon echt wat de gemeente zelf daarvoor wil vragen? Zijn dan zeg maar de voorwaarden daarvan?
2: De voorwaarden daarvan, ze hebben niet. Ja, wat ik zeg, ja, ze mogen het zelf bepalen. Dus daar hebben ze niet echt bepaalde regels aan. Dus het is dan maar net wat de gemeente zelf denkt van wat ze bij een bruidspaar zelf willen doorrekenen. Of dat ze zelf voor hun kosten. Wat ze zelf willen betalen.
1: Ja.
2: We hebben echt onderzocht dat de verschillen zo groot zijn. En ja, we zien altijd dat het gewoon heel erg kan verschillen per gemeente. En dat ligt er gewoon aan omdat ze het helemaal zelf mogen bepalen.
1: Ja, is het wel zo dat je zeg maar zelf mag kiezen in welke gemeente je trouwt?
2: Ja, zeker. Ja. Dus we zien ook hoeveel, dat horen we ook ja, vaker van bruidsparen, dat heel veel mensen hebben ook een emotionele waarde aan hun eigen gemeente. Dus dat ze wel heel graag in hun eigen gemeente willen trouwen. Maar mensen die daar niet echt heel erg veel waarde aan hechten, ja, die gaan ook roepen en die gaan toch bijvoorbeeld voor een andere gemeente.
1: Ja.
2: Je kan ook natuurlijk altijd kijken naar de verschillende dagen. Dus vaak zien we ook dat het weekend vaak wat duurder is. Dus daarom zien we ook vaak dat bruidsparen bijvoorbeeld kiezen voor door de week of bijvoorbeeld op een vrijdag.
1: Ja.
2: Dus dat.
1: Wat kost eigenlijk een huwelijksceremonie gemiddeld?
2: Een huwelijksceremonie gemiddeld, als je dan echt kijk bij de gemeente. Dan moet ik het heel even snel opzoeken hoor. Maar dat is bijvoorbeeld door de week 497 euro.
1: 497 euro?
2: Ja, 497 euro. Dat is dan maandag tot en met donderdag. Vrijdag is ook erg populair. Dat is 517 euro gemiddeld. En zaterdag en ja, voor een zaterdagmiddag betaal je bijvoorbeeld 812 euro. En ja, voor zondag, dat is echt de duurste dag van de week. En dat is dus bijvoorbeeld gemiddeld 977 euro.
1: Zo, dat is wel een flink verschil, ja.
2: Ja, en we zien wel ook vaak dat heel veel gemeenten dat ook niet aanbieden op zondag trouwen. Er zijn maar een aantal gemeenten die dat wel aanbieden.
1: En heeft dat dan te maken ook met de kerkelijke gang en dat soort zaken?
2: Dat durf ik helaas niet te zeggen. Dus je ziet wel dat het bijvoorbeeld vaak te maken ook heeft met het personeel wat beschikbaar is. Het blijft natuurlijk ook het weekend en daardoor wordt het ook wat duurder. En daarnaast zijn zaterdag en zondag gewoon echt hele populaire dagen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Busvervoer in de provincie Utrecht wordt later dit jaar tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos bij busbedrijven Keolis en Transdev. Die slaagden er vaak niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. De uitgever van de krant zou hun privacy hebben geschonden en hun telefoons hebben afgeluisterd. Maar volgens de rechter is er geen bewijs. En Russische atleten mogen weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing voorlopig opgeheven. Rusland was sinds oktober 2023 geschorst. Het weer vanavond droog en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: 75 jaar na de komst van de Molukkers in Nederland heeft de aandacht, leeft de aandacht voor het verhaal rondom de Molukse gemeenschap in Nederland meer dan ooit tevoren. Onlangs bood minister-president Rob Jette nog zijn excuses aan namens de Nederlandse regering voor de manier waarop Nederland daarmee is omgegaan. Wat die betekende voor de Molukse gemeenschap in Alphen is te zien in de driedelige documentaire Thuis in Twee Werelden. Je vindt de docu nog steeds op het YouTube-account van Studio Alphen. Maar toch heeft de oudste generatie Molukkers, ondanks het leed, ervoor gezorgd dat de jongere generatie zich echt helemaal thuis voelt in Nederland. En om dat te benadrukken, te bedanken, ze in het zonnetje te zetten, wordt er ook dit jaar weer, dit weekend, het Sama Sama Maluku Festival georganiseerd. Het is het grootste Molukse festival in Nederland. En ik ga erover praten met Jason Tuumena. Jason, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Selamat pagi.
1: Wat betekent dat, als ik vragen mag, Jason?
2: Goedemorgen.
1: Oh, dat betekent goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja.
1: Selamat pagi?
2: Ja, selamat pagi.
1: Oké, ik ga dit onthouden. Dat vind ik een hele mooie. Dank je wel voor deze kennis, want dat is altijd wel fijn. Maar ik ben ook nieuwsgierig, Jason. Hoe zijn die excuses van Rob Jette eigenlijk gevallen binnen de Molukse gemeenschap? Of ontvangen eerder? Heb je daar inzicht in?
2: Ja, nou, we hadden 21 juli kregen wij een Molukse monument, Ulu Kora, aan de Lloydkade, waar in 1951 de eerste Molukkers, 12.500 Molukkers, kwamen toen aan. En we hebben dus nu een monument gekregen. En ik heb toevallig ook die productie gedraaid, dus ik heb alles van heel dichtbij meegemaakt. Ook budgetten en heel lang met de NOS natuurlijk ook gezeten voor de livestream. Het was, ja, was een megaproductie, was dat. Dit is heel lastig, want kijk, ze gaan excuus aanbieden. Maar aan wie ga ik? Ik ben vierde generatie. En als je tegen mij sorry zegt, ja, dat moet je tegen de eerste generatie zeggen. Ja. Maar ja, de meesten die leven helaas niet meer. Dus dit is voor ons heel dubbel. En excuses, ja, bij Molukkers, dat in ieder geval de meesten die ik dan spreek, omdat ik er zelf ook over denk, van ja, excuses, ja, dat is leuk, maar.

0: zeg je tegen de verkeerde personen. Ja. Want ik ben geen eerste generatie, ik ben al de vierde generatie. Maar wat wij heel belangrijk vinden is een stukje erkenning. Want vroeger, toen ik op de basisschool zat, had ik geschiedenis en dan zag je een stukje over Indonesië en over de Molukken. Mm-hmm. En dat klopte niet met wat mijn opa mij vertelde. Dus ik ging dan naar huis, naar opa. Ik zei, opa, klopt dit? Nee, klopt niet. Nou, en die ging alles uitleggen wat hij heeft meegemaakt. En dan denk ik van ja, het is gewoon niet goed. En nu, omdat we zoveel aandacht hebben gekregen, en het is echt wel voor ons, voor mij is het heel belangrijk, een stukje erkenning. Dat mensen gewoon zien van jeetje, wat die Molukken, wat is hun aangedaan destijds. En dat is voor mij vooral heel belangrijk. En erkenning.
1: Vandaar ook het standbeeld, hè, wat er is neergezet.
0: Zeker. Het monument. Ja, klopt.
1: Het monument inderdaad.
0: Ja, dat is Jordi Tamata, de voorzitter van die stichting. Die is in 2015 met dat idee gekomen. Dus hij heeft daar echt ruim 10 jaar is hij ermee bezig geweest om dat te realiseren. Het is uiteindelijk dus gelukt. Het is een prachtig monument geworden. En er was ook echt een hele happening 21 juni. Mega druk.
1: Mega druk. Natuurlijk zorgt het voor de nodige emoties. Maar het is belangrijk dat... misschien die excuses dan niet in dat opzicht, maar wel de erkenning er is. Ook dat er een monument is. Maar ook dat daarmee dus heel veel aandacht is voor hetgeen wat zich heeft afgespeeld. Zo'n 75 jaar geleden en de jaren daarna. Want ja, het blijft natuurlijk nog steeds voortleven. Onder in ieder geval die oudste generatie. Al zijn er niet heel veel meer over. Maar dit weekend proberen jullie ze toch in het zonnetje te zetten. Het leven wordt ook gevierd in zover. Tijdens het Sama Sama Maluku Festival. Het is het grootste Malukse festival in Nederland. Ik stel de vraag eigenlijk bijna ieder jaar. Maar toch om het extra te benadrukken. Waarom is dit festival zo belangrijk voor de gemeenschap?
0: Ja, kijk, Molukken staan ook echt te boek als mensen, als gezellige mensen, zeer muzikaal. Want echt iedere Molukker die kan wel zingen. Of je het geluid mooi vindt, dat is een tweede. Maar ze zingen niet vals, ze kunnen allemaal zingen.
1: Ja.
0: En de meesten kunnen ook gewoon een instrument bespelen. Dus we zijn gewoon allemaal heel muzikaal, gezellig, houden van samen zijn, lekker eten. Dus ja, daar staat Sama Sama gewoon echt voor. Dus ja, we willen gewoon altijd met elkaar zijn. En ook als je bijvoorbeeld bij mij thuis zou komen, het eerste wat ik zeg van wil je wat eten? Je gaat de deur niet uit wat je hebt gegeten. Dat is bij elke oom en tante waar je binnenkomt, is dat het geval. En dat is eigenlijk samen. Is dat in het groot.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren. De beste muziekmix voor Alphen aan de Rijn en omstreken.
3: Studio
2: Alphen. Dit is Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalphen.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, zoals het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrikie de Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu,
0: dit is de dag.
9: Wij zijn erbij, net als jij.
0: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een waterrecreatiedag wordt elk jaar gehouden in Woubrugge. Ja goed, al die dorpsactiviteiten die draaien natuurlijk volledig op vrijwilligers en sponsoren. Maar ja, wat als het steeds moeilijker wordt om die te vinden? Dat is de zorg van de Stichting Achterwaterrecreatiedag. Uit de enquête blijkt dat inwoners het belangrijk vinden dat de traditie blijft bestaan. Maar ja, zonder extra vrijwilligers, sponsoren en mogelijk nog meer ondersteuning wordt het wel een flinke uitdaging in de komende jaren. Daarom heb ik aan de telefoon Jeroen van der Vliet van Waterrecreatiedag. Jeroen, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen mannen.
1: Ja Jeroen, om te beginnen, waarom is het zo belangrijk dat Waterrecreatiedag toch ieder jaar weer terugkeert in het dorp als evenement?
2: Ja, ik denk dat we even terug moeten naar de oorsprong. Een heel klein stukje geschiedenis, bestaat inmiddels al 36 jaar. Het is in 1990 begonnen als onderdeel van een landelijk iets om de watersportrecreatie in Nederland te promoten. Uiteindelijk is het in Woubrugge gegroeid van een promotiedag naar een jaarlijks terugkomend evenement, waar wij eigenlijk nog de enige zijn in heel Nederland die dat nog steeds doet. En wat we eigenlijk zien, en wat je zelf ook al zei in de enquête, het is gewoon een maatschappelijk evenement geworden. Uit die enquête is ook gebleken dat inwoners het gewoon leuk vinden op zo'n dag om elkaar te ontmoeten, te treffen, met elkaar te praten. En dan gewoon gezellig en leuk hebben de hele dag.
1: Ja, wat is er nog meer naar buiten gekomen vanuit die enquête?
2: Ja, het belang is om te blijven bestaan. We hebben al heel lang de drakenbootrace. Nou, dat is iets wat niet mag verdwijnen.
1: Nee.
2: Zo ook de onderdelen voor kinderen, het zwemmen, de stormbaan over het water van links naar rechts. Want de waterwetering wordt dan voor enkele uren afgesloten. Dus ja, jaarlijks is dat gewoon een groot feest voor jong en oud.
1: En tradities, die moet je eigenlijk niet veranderen. Dat is ook vaak de gedachtegang.
2: Ja, dat is. Ja. Helemaal voor zo'n dorp als Woubrugge, er is al niet veel. Dus we moeten gewoon proberen om dit leuke, gezellige, prachtige evenement gewoon stand te blijven houden.
1: Nu zijn we jullie dankbaar, want het idee van de drakenbootrace die mogen we even lenen van jullie voor de jaarmarkt hier in Alphen aan de Rijn.
2: Ja,
1: maar ja, dat betekent niet dat jullie het zelf niet meer moeten kunnen organiseren.
2: Nee, zeker niet.
1: Dat doen jullie al jaren, hè, dat organiseren zonder structurele steun van de gemeente of van de provincie. Hoe krijgen jullie dan toch ieder jaar weer voor elkaar om het toch te doen?
2: Ja, we zijn samen een groep van 7 zijn we nu als nieuw organisatiebestuur in de stichting gestapt. Omdat het vorige bestuur heeft gezegd van ja, we hebben het al zo lang gedaan, we stoppen ermee. Dus het is voor ons ook wel even nieuw, zeg maar, hoe we erin stappen. We hebben al wel heel veel ideeën. Het is gewoon heel lastig met alle stijgende kosten, met kosten voor een vergunning om de waterweg af te sluiten. Het is het blijft wel heel lastig. Dus ja, we zijn heel erg afhankelijk van sponsoren, van vrijwilligers, van hulp. Die we toch ook uit andere hoeken moeten gaan zoeken op het moment.
1: Ja, want komen jullie dan nu tekort om alles te kunnen organiseren?
2: Nou, nee, dat niet. Kijk, we zijn een stichting, hè, dus we hoeven gelukkig geen winst te maken. Het moet wel uit ieder hoekje en gaatje komen.
1: Ja,
2: maar ik vraag me af of we dat over 4 of 5 jaar nog kunnen op deze manier.
1: Ja, precies. Want eigenlijk voor bewijs spreken nu en de komende 2 jaren, dan zou het nog kunnen. Maar als we het over 4 jaar hebben, dan wordt het al wat lastiger.
2: Ja, wordt het heel lastig. Wordt heel lastig. Dus ja, weet je, we willen ook gewoon ook de provincie en ook de gemeente gewoon benadrukken voor jongens. Laten we met elkaar in gesprek gaan en laten we kijken hoe het evenement voor het dorp en ook steeds meer de regio, want we zien toch ook wel dat Hoogmade een stukje Alphen aansluit. Dat dit gewoon moet blijven bestaan.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een busongeluk in Lissabon heeft aan 2 mensen het leven gekost. Ruim 20 mensen raakten gewond. Volgens de Portugese politie gebeurde het ongeluk vanmorgen bij een bushalte die in een tunnel staat. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's zoals Zeeland krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy. Volgens de rechter is er geen bewijs. En het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af tot 15 à 18 graden. Morgen bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Trouwen, het is misschien wel de mooiste dag van je leven natuurlijk. Goedkoop is het allang niet meer. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bruidsparen die op een vrijdag willen trouwen in zowel Alphen aan de Rijn als Kagen-Brasem meer betalen dan het landelijk gemiddelde voor een ceremonie op het gemeentehuis. En dat terwijl de verschillen tussen de gemeenten soms honderden euro's bedragen. De vraag is eigenlijk, ja, hoe kan dat? Waar betaal je eigenlijk voor? En hoe belangrijker nog, hoe houd je de kosten van een bruiloft binnen de perken? We gaan erover praten met Anouk Bik. Zij is van The Perfect Wedding. Anouk, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
1: Ja, jullie onderzoek laat zien dat trouwen op vrijdag in Alphen aan de Rijn en Kagen-Brasem duurder is dan het landelijk gemiddelde. Hoe groot zijn die verschillen precies?
2: Tussen Kagen-Brasem bedoel je zelf?
1: Ja, Kagen-Brasem en Alphen, ja.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, maar ja, tussen Alphen aan de Rijn en Kagen-Brasem, ja, zie je op een vrijdag dat Alphen zo'n 62 euro ongeveer duurder is. Ja, en door de week, eigenlijk ja, op elke dag van de week is Alphen ja, wel iets duurder dan Kagen-Brasem. En dat ligt inderdaad boven het landelijke gemiddelde.
1: Hoe verklaar je dat verschil? Waarom is het bij de ene gemeente duurder dan bij de andere gemeente?
2: Ja, dat is altijd een beetje lastig te zeggen, maar eigenlijk komt dat omdat elke gemeente zelf mag bepalen wat ze vraagt voor een trouwceremonie. Dus de ene ja, gemeente rekent bijvoorbeeld meer kosten, bijvoorbeeld voor de trouwambtenaar of de zaal of het personeel. En ja, de andere gemeente houdt de prijs juist wat lager. Dus ja, daarom kan trouw in de ene gemeente flink duurder zijn dan een paar kilometer verderop.
1: Ja, en het is in principe dat ze gewoon ook hetzelfde aanbieden. Dus in zoverre staat de verhouding van die kosten dan niet per se daarop gericht. Maar is het gewoon echt wat de gemeente zelf daarvoor wil vragen? Zijn dan zeg maar de voorwaarden daarvan?
2: De voorwaarden daarvan, ze hebben niet. Ja, wat ik zeg, ja, ze mogen het zelf bepalen. Dus daar hebben ze niet echt bepaalde regels aan. Dus het is dan maar net wat de gemeente zelf denkt van wat ze bij een bruidspaar zelf willen doorrekenen. Of dat ze zelf voor hun kosten. Of voor wat ze zelf willen betalen.
1: Ja.
2: We hebben echt onderzocht dat de verschillen zo groot zijn. En ja, we zien altijd dat het gewoon heel erg kan verschillen per gemeente. En dat ligt er gewoon aan omdat ze het helemaal zelf mogen bepalen.
1: Ja, is het wel zo dat je zeg maar zelf mag kiezen in welke gemeente je trouwt?
2: Ja, zeker. Ja. Dus we zien ook hoeveel, dat horen we ook vaker van bruidsparen, dat heel veel mensen hebben ook een emotionele waarde aan hun eigen gemeente. Dus dat ze wel heel graag in hun eigen gemeente willen trouwen. Maar mensen die daar niet echt heel erg veel waarde aan hechten, ja, die gaan ook roepen en die gaan toch bijvoorbeeld voor een andere gemeente.
1: Ja.
2: Je kan ook natuurlijk altijd kijken naar de verschillende dagen. Dus vaak zien we ook dat het weekend vaak wat duurder is. Dus daarom zien we ook vaak dat bruidsparen bijvoorbeeld kiezen voor door de week of bijvoorbeeld op een vrijdag.
1: Ja.
2: Dus dat.
1: Wat kost eigenlijk een huwelijksceremonie gemiddeld?
2: Een huwelijksceremonie gemiddeld, als je dan echt kijk bij de gemeente. Dan moet ik het heel even snel opzoeken hoor. Maar dat is bijvoorbeeld door de week 497 euro.
1: 497 euro?
2: Ja, 497 euro. Dat is dan maandag tot en met donderdag. Vrijdag is ook erg populair. Dat is 517 euro gemiddeld. En zaterdag en voor een zaterdagmiddag betaal je bijvoorbeeld 812 euro. En voor zondag, dat is echt de duurste dag van de week. En dat is dus bijvoorbeeld gemiddeld 977 euro.
1: Zo, dat is wel een flink verschil, ja.
2: Ja, en we zien wel ook vaak dat heel veel gemeenten dat ook niet aanbieden op zondag trouwen. Er zijn maar een aantal gemeenten die dat wel aanbieden.
1: En dat, heeft dat dan te maken ook met de kerkelijke gang en dat soort zaken?
2: Dat durf ik helaas niet te zeggen. Dus je ziet wel dat het bijvoorbeeld vaak te maken ook heeft met het personeel wat beschikbaar is. Het blijft natuurlijk ook het weekend en daardoor wordt het ook wat duurder. En daarnaast zijn zaterdag en zondag gewoon echt hele populaire dagen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: That was a good one.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Goedenavond, het is 7 uur op Studio Alphen geworden. Zometeen hebben we de platenkamer. Eerst het nieuws van de NOS.
9: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt hij niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu?
10: Kevin's platenkamer.
11: Wij zijn erbij. Net als jij.
10: Studio Alphen.
8: Hi, ik ben Kevin. En ik heb een zolderkamertje met dozen vol platen die al jaren liggen te verstoffen. De mooiste pareltjes, grootste meezingers en prachtige chansons tover ik nu langzaam tevoorschijn. Welkom in mijn platenkamer.

Jeetje, wat is dat lekker zeg. Ultra Fox and Dancing with Tears in My Eyes. Goedenavond op deze dinsdag 7 juli. Het is 7 over 7. Jeetje, wat een mooie getallen allemaal zo bij elkaar. Je luistert naar Kevin's Platenkamer. Een hele goede avond. Mijn naam is Kevin. Aangenaam. Kom lekker binnen op mijn zolderkamertje vol met dozen met waanzinnige muziek. Van alles staat erin en ook op je te wachten voor de rest van vanavond. Je kunt overigens ook altijd meedenken. We gaan gewoon lekker nerden, meezingen van alles. Mijn naam is dus Kevin en het is mijn platenkamer waar we lekker in zitten vanavond. En vandaar Kevin's Platenkamer zo bij elkaar hier op Studio Alphen. Als je suggesties hebt, als je iets specifieks wil horen, dan ben je natuurlijk ook welkom. Dat kun je laten weten via 0172515153. Of via Instagram. Zoek even op @Kevin_N_Valk. Dan kom je bij mijn account uit. Kun je gewoon een berichtje sturen of even

0: Temperatuur, het zonnetje en natuurlijk de fijne muziek. Bauza, de Bauza eigenlijk. En Magnetic, ook zeker een zomerhit van 2026. Goedenavond, je luistert naar Kevin's Platenkamer hier op Studio Alphen. Fijn dat je erbij bent. Het was voor mij in ieder geval een vrij rustige dag. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb toch het idee dat als je zo richting de zomer alle laatste dingetjes moet afmaken, dat het wel ongelooflijk druk aan kan voelen. Maar voor jouw beeld, ik ben net terug van een festival Rock Werchter in België. Dus voor mij staat alles nog even een beetje stil. Zometeen meer daarover. Ik zei het al even, zomer dus. Je merkt het in alles, ook in de Tour de France, die bijvoorbeeld weer is begonnen afgelopen zaterdag, afgelopen weekend. En vandaag was een zinderende de dag, temperaturen van 39 graden en dan nog heel erg veel kilometer. En dan niet een beetje, maar dan gewoon heb je het over tussen de 100 en de 200. In dit geval specifiek echt bijna 200 kilometer heb je dan af te leggen. En dan 181,9. Dat is veel. In 39 graden. Dat is niet lekker, maar goed, het is wel lekker kijken als je nu de Tour de France aan hebt staan. Ik vind dat altijd een teken van dat de zomer is begonnen. Ja, voor de rest nieuws over de parkeergarage bij de Baronie. Die is al een aantal weken dicht. Dat had dan met het dek daar te maken. Zou dan voor onbepaalde tijd zijn, omdat de betonvloer in slechte staat verkeert. En dat lijkt nu nog zeker anderhalf jaar te gaan duren. Dus als je daar wilt parkeren, dan moet je daar toch even rekening mee houden. En een zeer interessant artikel op studioalphen.nl over de fietsendieven rondom het station hier in Alphen aan den Rijn. Er werd een petitie ingediend al best een aantal maanden geleden. Maar ondertussen is er nog niks mee gebeurd. En de cijfers die zijn bekend, die blijven maar stijgen. Meer daarover lees je op onze website.
1: Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nu.
0: Nou.
1: Ik was wel vaker vrolijk, heel vrolijk. Heel vrolijk, maar zo behoorlijk vrolijk.
0: Nee.
1: Was ik toch nog te mooi.
0: Wat was het weer een dag. Ja, wat vond je er nou eigenlijk van? Heb jij nog iets meegemaakt of iets gezien in het nieuws dat je opviel? Laat het dan even weten. Je kunt dat altijd doen op mijn Instagram. Zoek even Kevin Valk op. Of je belt even, dat mag altijd. Goed, zometeen hoor je een artiest die samen heeft gewerkt met de zanger die je dan nu weer hoort. Wie dat is, dat kun je misschien wel raden. En je hoort alvast welke opties in het snack.

0: Aretha Franklin en respect daarvoor, dus amazing. George Michael, je hoort het allemaal in de platenkamer. Ik word altijd blij van om al die heerlijke plaatjes te horen. En we gaan alle tijden, jaargetijden, jaren sowieso en periodes in muziek vanavond af. Als je een suggestie hebt, mag je het altijd laten weten. Maar je kunt sowieso ook stemmen. Het is een zeer democratisch programma. En als je dan niet zo heel veel zin hebt om zelf iets te bedenken, dan kun je altijd nog tussen deze drie liedjes kiezen.
1: Het snackbakje.

0: In Kevin's platenkamer.
1: Keuzes. Je kunt via Instagram stemmen, Kevin Valk. Tussen Stereo Hearts en Adam Levine. En natuurlijk Mambo No. 5 is er nieuw ingekomen. Allemaal heerlijke platen. Het is aan jou en dan kun je rond 8:30 genieten van die keuzes. Tenminste eentje dan, hè. Het is altijd een kwestie van toch eentje uitkiezen. Oh ja, en er zat ook nog Play My Tees en Hey There Delilah in, toch? Nou, lekker.

ook Wolf Alice. En How Can I Make It Okay? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed, eerlijk gezegd, Wolf Alice. Goed, zometeen ga ik je wat meer vertellen over Rock Werchter. Daarop zag ik deze band ook. Ze deden dat hartstikke lekker eigenlijk. Het was echt een fijn optreden waarbij ze deze plaat specifiek ook speelden. En nou, ik moet zeggen, dat klonk hartstikke goed. Maar ik heb nog een artiest ontdekt. En ik kan je vertellen, die klinkt in je oren alsof die ergens 50, 60 jaar geleden doorbrak. Maar dat is helemaal niet zo. Nee joh. Het is hartstikke nieuw. Hartstikke modern. En dat is leuk. En hij stond met een aura op het podium. Dat was niet normaal. Zometeen meer daarover. Nou, doe maar. En...

Ja, dan ging even alles fout. Doe maar. En de bom, een hele goede avondje. Luister naar Kevin's Platenkamer. Het festivalseizoen is natuurlijk weer volop bezig. Ik weet niet of je zelf heel erg van festivals houdt, maar het is voor mij altijd de manier om live muziek op de meest ultieme wijze te beleven. En dat dan in combinatie uiteraard met allemaal lekkere hapjes, drankjes, gezellige mensen. Het is waanzinnig. En afgelopen weekend was ik op Brockwerchter in België. En daar stond een man. Ah, dat is niet een man. Die man. Alsof je, nou dat niet alsof, het is een model, alsof je een model op een podium neerzet. En het is ook nog eens, had hij het geluk, dat is ook oneerlijk, had hij het geluk dat hij een waanzinnige stem had. En ik stond te kijken in die zaal en alle mensen, eigenlijk mannen en vrouwen, gewoon iedereen die daar aanwezig was, die bezweken. Onder de schoonheid van wat we voor ons zagen, want los van het feit dat de beste man er goed uitzag, had hij ook nog eens een waanzinnige stem, alsof je een beetje echt zo'n crooner stem, weet je wel. Alsof je naar een Frank Sinatra-achtig type zat te luisteren. En ik vind dat ook direct oneerlijk. Dan denk ik, ja, god, ik doe zo mijn best in het leven. Maar ja, ik zie er en niet zo uit en ik heb niet zo'n stem. Dan is het al vrij snel oneerlijk in vergelijking met jou. Don West, want zo heet hij, de Australiaan. Australier, dus dat is een betere versie. Die daar op het podium stond na te croonen. Dat was Nino. Ja, het was zo lekker. Oh, wat een ontdekking van de eeuw is dit. Don West, ik noemde zijn naam al even. Small Change.

Alanis Morissette en Ironic. Ja, het is ook ironisch als het allemaal met tegenzitten. Ja, het is ook gewoon pech hebben. Overigens, de volgende artiest, die had gewoon geluk. Ja, eigenlijk was het helemaal niet zo'n succesvol liedje. Maar goed, in Nederland gingen we er goed op. Het gaat om een versie uit 1978 van het liedje dat al in 1964 werd geschreven. Het was gewoon een cover simpelweg. Maar het stond na You're the One That I Want in 1978 het langste in de top 40 hier in Nederland. Daarmee staat het op nummer 2 in de top 100 van dat jaar. Het is een cover die alleen in Nederland zo populair werd. Maar misschien alsnog wel hartstikke terecht. Mighty Sparrow met de Byron Lee en Dragonairs. Ja, het is echt iets dat ik eigenlijk helemaal niet goed kende. Only a Fool. Yeah.

0: Dat is mooi, hè? Ja, het is een prachtig liedje, Mighty Sparrow en Only a Fool. Goedenavond, straks om 8:30. Dat is nog heel even wachten, maar het komt er altijd snel genoeg weer aan. Dan kun je een heerlijk snackje tot je nemen, maar dat is niet aan mij, dat is aan jou. Je kunt zowel de keuze maken, nu, als je naar Instagram gaat, even Kevin Valk opzoekt, in mijn story kun je stemmen. Maar je kunt natuurlijk ook suggesties aandragen, die komen dan weer in het snackbakje van de week daarna. En dit zijn de opties van deze week.
1: Het snackbakje.
0: Jim Clancy.

halve guilty pleasures tussen. Nou ja, extra veel reden om het zoet en ongezond te hebben straks om 8:30 lekker snacken. Dat is altijd welkom, toch? Ja, ik vind van wel. Ik weet niet of je hebt meegekregen, maar het is best wel gedoe de laatste tijd, hè? Als je een beetje aan het reizen bent zo met de trein de laatste tijd, dan heb je gedoe rondom Rotterdam. Maar ook even goed om rekening mee te houden. Vanaf vandaag tot en met morgenavond rijden er minder treinen in de spitsuren tussen Alphen aan Rijn en Leiden Centraal. En er rijden tot en met donderdag 2:00 s'nachts minder treinen tussen Bodegraven en Leiden Centraal. Er wordt namelijk de komende dagen aan het spoor gewerkt. En volgens de NS kan de extra reistijd oplopen tot ongeveer een kwartier. En dan donderdagochtend wordt de normale dienstregeling weer hervat. En dat is toch, ja, ik vind dat altijd gedoe. Want je denkt dat het heel stabiel is. Maar ik weet niet, als je, zeg maar, dit even hebt gemist. Er komt ook een moment straks, volgens mij vanaf een najaar, dat de spoorbrug eruit gaat en dat je sowieso met de bus naar Bodegraven moet. Dus dat wordt nog wel een dingetje, dat ze zo aan het werk zijn. Dat is wel even iets om in de gaten te houden. Nou goed, en voor de rest kun je op studioalphen.nl een interessant artikel vinden over de seniorenflat Westerhoven. Want die wacht nog steeds op zonneschermen. Ja, die zou er al komen, maar al meer dan een jaar zit een groot deel van de bewoners van die seniorenflat zonder de zonneschermen. Dat betekent dat het zelfs 's nachts nog een graadje of 32 is met de hoge temperaturen. Ja, en ook komend weekend of komende dagen al wordt het ongelooflijk warm. En dus laten ze toch weer van zich horen. Want in mei 2025 stortte een van de zonneschermen van 5 verdiepingen hoog naar beneden. Een half jaar daarvoor was er al een zonnescherm loskomen te hangen. Reden dus voor Woonvoort om alle zonweringen te controleren. En daaruit bleek dat ongeveer 1/3 van alle schermen buiten werking moest worden gesteld. Ja, en toen de hittegolf voorbij kwam, was het volgens inwoners echt niet te doen. Het was bloedheet, vertelt een bewoonster aan Studio Alphen. Het was 's nachts dus 32 graden en dat is toch vervelend. Als je de rest allemaal wil horen en lezen, dan kun je op onze website terecht, studioalphen.nl.

0: Charles Gambino en Redbone. Wat een waanzinnige plaat is dit toch? Ik vind dit altijd zo heerlijk om te horen. Wist jij overigens, Charles Gambino is dus Donald Glover. Dat is een acteur. En ik zat even te kijken, maar er zijn dus wat behind the scenes beelden van iets dat hij ooit heeft ingesproken. Moet je even meeluisteren.
1: Nou?
2: Simba? Is that really you?
1: Yeah. Yeah, it's me, Simba. It's really me. What are you doing? What are you doing here? Oh my god.
0: Hoor jij wie dit is nog? Ja, het is mooi. Het zijn Donald Glover en Beyoncé. En dat vind ik toch gaaf. Dat twee van zulke uiteenlopende artiesten ook vervolgens samen weer in studio in een inspreekcel dat staan in te spreken voor The Lion King natuurlijk. Daar is het van. Goed, welke plaat komt straks als eerste na 8 uur in het nieuws? Kun jij het horen? Oh, spannend. Je hoort het allemaal naar Alex Warren.

0: voor Aarlanderveen, Zwammerdam, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en Alphen.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Goedenavond, 8 uur geworden hier op Studio Alphen. We gaan nog even een uurtje verder met Kevin's platenkamer. Zometeen eerst het nieuws van NOS.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de 6 van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïense aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïense grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïense aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
3: Met nu? Kevin's platenkamer.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

Soul Sister. Had je hem geraden? And the way to your heart. Je hoort het allemaal in Kevin's platenkamer. Een hele goede avond. Fijn als je er nog steeds lekker bij bent. Als je nog steeds in de platenkamer met mij zit. Als je net inschakelt, een hele goede avond. Leuk dat je alsnog even binnenkomt. Zoek lekker een plekje. En laat even weten waar je zin in hebt. Of stem even op het snackbak. Je kan allemaal via Instagram. Overigens, we hebben nog een heleboel verder aan muziek klaarstaan. Ik heb daar zoveel zin in. Dat is gewoon zo ongelooflijk lekker. Bijvoorbeeld, zometeen duiken we in het verhaal van een van de beste albums aller tijden. En iemand die te tijden van dat dit album uitkwam echt de grootheid had in de muziekindustrie. Dat was niet normaal. En ook nog eens dag en nacht aan dat album heeft gewerkt. Het is een dikkertje, zeg maar. Er staan heel veel liedjes op. En we mogen gaan kiezen. Maar wat het is, over wie we het hebben, dat hoor je zo.

Susanne Freek en halverwege joort het allemaal hier in Kevin's Platenkamer. Een hele goede avond. Ik pak even zo. We gaan heel even. Ik moet heel even iets opzoeken, want het is tijd voor echt een. Ja, ja, gewoon een plaat waar het gewoon puur genieten is. Even kijken hoor. Ja, ik pak hem erbij.

disco, maar een heerlijke vinylparel vandaag. Ik heb het graag met je over Stevie Wonder. Want wat een muzikale gast is dat toch eigenlijk? Of nou, gasten mag je... Sir Stevie Wonder. Songs in the Key of Life, 1976. Het was een album waar eigenlijk iedereen naar uitkeek en vervolgens het ook nog eens leverde. Dat is ook knap. Want ten tijde van het uitkomen van dit album was Stevie Wonder eigenlijk een van de meest populaire meneren in de popmuziek. Want zijn eerdere albums, Music of My Mind, Talking Book, Inner Visions en Fulfilling Us First Finale, Final... waren allemaal successen. En toen kwam hij uiteindelijk met dit album. En waar dat eigenlijk helemaal niet kon, werd het alleen nog maar groter. En wat ik er dan leuk aan vind, is hoe iemand vol in de muziek kan zitten. Het beste wil presteren, daar het meeste uit wil halen. Er werden allerlei verschillende samenstellingen in bands voor gebruikt. Bijvoorbeeld ook de spullen, de techniek. Er waren allerlei verschillende microfoons voor dit album gebruikt. Alles om een eigen sound te geven. En zo geldt voor een van de hits dat om de bassist bijvoorbeeld op een gegeven moment s'avonds laat naar huis is gegaan. En om 3 uur 's nachts alsnog weer werd opgebeld om toch nog even de laatste hand te leggen aan een van de grootste hits die op dit album staan. En dat de pure muziekliefhebberij die erin zit en het vakmanschap, dat is er mooi aan. Ze maakten overigens I Wish om 3 uur 's nachts dus nog even af, maar er staan heel veel hits op. Ik dacht, we doen er gewoon even 2, toch? Als we toch bezig zijn met Songs in the Key of Life. Dit heeft het verschil gemaakt op het album Sir Duke. En je hoort zometeen ook nog die heerlijke I Wish erachteraan.

Maar toch, I Wish, Stevie Wonder en daarvoor Sir Duke. Allemaal van het album The Songs in the Key of Life. Wat een waanzinnige plaat is dat toch. Een legendarisch album. Het liefst had ik je alles laten horen, maar dat gaat nou eenmaal niet. Maar bijvoorbeeld ook Isn't She Lovely en zo. Ja, het is heerlijk. In ieder geval deze twee pareltjes hoorde je voorbij komen hier in Kevin's platenkamer op Studio Alphen. Ik zei eerder al even dat ik op Rock Werchter was afgelopen weekend. En daar stond ook, nou, over legendarische muziek gesproken, een heel andere tak van sport, kun je wel zeggen. Er stond deze man en die speelde een plaat als tweede in de set. En toen dacht ik, oh ja, die heb je ook nog. En wat was dat goed? En wat is dat genieten? Het is, moet je voorstellen, ondergaande zon op een festivalveld zo groot als de weilanden in de buurt zo ongeveer aankunnen. 50.000 mensen zo ongeveer op dat festival aanwezig. Een groot podium waarop Moby staat. Met zijn armen in de lucht. En zijn gitaar om zijn nek. En zijn DJ set voor zich. En dan deze plaat speelt. Legendarisch, toch?

Go Moby allemaal hier op Studio Alphen. Een hele goede avond. Ik heb echt zo'n vreselijke track. Dat is gewoon, ja, dat is ook problematisch, hè? Dat je gewoon op een gegeven moment zo rond 8:30 denkt, als ik nu geen snack heb, dan hou ik het allemaal niet meer vol. Goed, ik hoop jij ook, want dan is het tijd om even lekker met elkaar er gewoon eentje te nemen. Een lekker snackje uit het snackpakje. Want gelukkig trek ik elke dinsdagavond verschillende koektrommels en snoepkastjes overhoop om dat op te vullen. En hoewel dit gelukkig een iets gezondere versie is, het voelt nog steeds alsof ik er dik van word. Ja, in ieder geval, iedere dinsdag zitten de meest fantastische platen in het snackbakje. Elke week opnieuw aangevuld aan de hand van jouw suggesties. En die kun je dan weer achterlaten op Instagram. @Kevin_en_Valk. En dan kan je daar ook vervolgens weer stemmen op de platen. En dit zijn de keuzes van deze week. Gym Class Heroes en Adam Levine. En Stereo Hearts. Ook wel echt een lekkere plaat hoor, maar hij zit er al even in. The plain white tees. It is nog Hey There Delilah. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. En nieuw in een bakje, Lou.

number 5. Ja, laten we even de administratie doornemen, want in het snackbakje zitten nu een aantal dingetjes. Ik moet toch even de kastjes weer een beetje gaan verversen, want zoals je misschien wel herkent is het op een gegeven moment gewoon allemaal over datum. Gym Class Heroes en Adam Levine Stereo Hearts, die kunnen we echt niet meer eten. Als in, die is zo taai geworden. Maar die zal ik dan ergens in de komende weken kijken of ik hem nog, of die nog ergens voorbij komt. Dus die gaan we in ieder geval uit het snackbakje halen. En voor de rest hebben we daar Plain White Tees. Hey There, de Lala. Die staat er nu 3 weken in. Nou goed. Die kunnen we nog een kansje geven. Als je zin hebt om Hey There, de Lala te horen, dan moet je volgende week echt even daarop stemmen. Kan dat nog misschien. Maar misschien dat de week daarna toch echt over de datum is. Dus dan moet het eruit. Ook geen zin in taai of sompige snackjes, toch? Goed, terug naar de muziek, want het is, het is een vrouw die, als je kijkt bijvoorbeeld qua performance live, echt van een waanzinnig niveau is. Danseressen, timing, goede show, alles strak in elkaar. Dat is al ontzettend goed, maar ze heeft ook nog eens een prachtige stem. En dat weet ze ook uitstekend te etaleren in een van haar grootste hits, maar ja, echt een hit heeft ze nooit gehad. Dat betekent niet dat ze geen mooie muziek maakt. Zo moet je het ook maar zien. Toch? Want ik bedoel, iemand kan wel een hit schrijven, maar betekent dat het dan per definitie goed is? Ik heb het over Eefje de Visser. Met het prachtige Scheef. Je hoort het allemaal in de platenkamer.

The Cure en Love Song. Ik heb dus dit ooit leren kennen via Adele. Hè? Die heeft dit gecoverd op haar album 21. En dat is eigenlijk dan weer de reden dat ik erachter kwam dat dit bestond. Ik vond het toen al prachtig. En The Cure, dat kwam ik dan weer later achter, is natuurlijk degene die origineel deze plaat hebben uitgebracht. Een waanzinnig mooi liedje. Natuurlijk, je hoort het allemaal hier in de platenkamer. Studio Alphen op deze dinsdagavond. Goedenavond. De vakantie komt eraan. En vanaf deze week kun je gelukkig elke woensdagmiddag bij de bibliotheek. Je kunt sowieso altijd bij de bibliotheek hier in Alphen terecht. Maar zeker weten als je thuis zit met je kinderen, kleine kinderen in dit geval weliswaar. En denkt, goh, wat moeten we nou weer gaan doen? En dan kun je elke woensdagmiddag van 3:30 tot 4:30 deze week dan. En straks vanaf 24 juli tot en met 21 augustus van 2 tot 4. Kun je terecht bij de bibliotheek om aan de slag te gaan met Lego. Ja, ik weet, er zijn ook mensen van 44 die dit leuk vinden. Maar ook zeker kleinkinderen. Allerlei soorten Lego komen er voorbij. En dan komen er namen op hun website waarvan ik denk, ja, ik heb geen verstand van Lego. Spike Essentials, Spike Prime, We Do en Mindstorms. Echt, als iemand aan mij had gevraagd, zonder de context te geven wat deze namen betekenen, had ik echt helemaal niks geweten. Maar goed, het heeft met Lego dus te maken. Ze maken allerlei verschillende prachtige bouwwerken, maken stop-motion filmpjes of laten robots rondreizen. Nou goed, je hoeft je niet aan te melden. Je kunt gewoon lekker binnenlopen in de bibliotheek vanaf morgen, elke woensdag tot en met 21 augustus. Dus als je thuis zit en denkt, nou, ik weet echt even niet hoe ik mijn kleintje kan vermaken, dan is dit nog wel een heerlijke optie. En dan kom je vast heel erg relaxed en helemaal zo zen thuis, omdat je even wat leuks hebt gedaan. Dat is ook fijn, ook voor jouw vakantie. Goed, in 1998 komen de Cardigans met een album waar één grote hit op staat, waarvan ik zeker weet dat je hem kent.

Maar er staat nog veel meer op dat album. En er is één plaat die ik heel graag aan je wil voorstellen. Want dat is gewoon echt, echt een prachtig pareltje. En dat is Paralyzed. Hij begint een beetje duister, mysterieus. Maar ik weet zeker dat het je gaat bevallen. The Cardigans hoor je nu in Kevin's platenkamer. En het is Paralyzed die je oren langzaam binnendringt.

Dit blijft toch zo waanzinnig. Barbara Streisand en Woman in Love van het album Guilty. Eigenlijk elk liedje wat je van dat album aanzet, je maakt er mij dolgelukkig mee. En gelukkig is het mijn platenkamer. Hè? Dus dan af en toe kan ik er wel iets draaien waar ik gewoon ongelooflijk veel zin in had. Dat was deze, Woman in Love.

hem verlaten voor deze dinsdagavond. Sterker nog, ik ga hem voor 2 weken verlaten. In die zin dat ik er volgende week niet ben. En over 2 weken dan weer wel. Ja. Volgende week dan zit hier Jens Noppen. Je kent hem misschien wel van de vrijdagmiddagshow hier op Studio Alphen. Dus hij doet altijd waanzinnig. Dus dat wordt gewoon weer hartstikke gezellig. Voor nu wil ik je van harte bedanken voor het luisteren. En dan heb ik nog één klein pareltje voor je klaar liggen hier op de plaat draaitafel. In de platenkamer.

0: nooit weg. Ja,
1: het is Idols. Heeft zelfs metal gemaakt, maar dit is toch wel heel dansbaar. Samen met LCD Sound System. Dit is Danza. Goedenavond.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79e minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland, Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer? Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika voert luchtaanvallen.

0: Vallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia...